0: President Trump hoopt dat er geen Israëlische vergeldingsaanval komt na de Iraanse aanval afgelopen dag. Trump zegt dat hij premier Netanyahu heeft gevraagd om af te zien van een tegenactie, meldt nieuwswebsite Axios. Afgelopen dag voerde Iran raketten af op het noorden en midden van Israël. Er zijn nog geen berichten over schade of slachtoffers. De aanvallen zijn volgens Iran een reactie op een Israëlische luchtaanval op de Libanese hoofdstad Beirut. Daarbij kwamen zeker 2 mensen om het leven. De parlementsverkiezingen in Armenië zijn gewonnen door zittend president Pashinyan. Zijn partij Burgercontract staat vooralsnog op 57% van de stemmen. Daarna volgt Sterk Armenië met 21% van de stemmen. Pashinyan wil de banden aanhalen met de Europese Unie, terwijl de oppositie juist sterkere banden wil met Rusland. Ook wil hij een vredesakkoord sluiten met buurland Azerbeidzjan. Jos L., oftewel Bolle Jos, zat vrijwel zeker achter een groot onderschept cocaïnetransport afgelopen maand. De Spaanse politie vond toen 30.000 kilo coke op een schip en daarmee was het een recordvangst. Het doel was vermoedelijk om de pakketten coke in de Middellandse Zee te gooien, waar kleinere schepen ze konden oppikken. Jos L. is de meest gezochte crimineel van Nederland en hij zit vermoedelijk in Sierra Leone. De politie heeft iemand opgepakt die met bijna 240 kilometer per uur over de snelweg reed. De bestuurder werd gisterochtend betrapt op de A2, waar de maximumsnelheid 100 kilometer per uur is. De Mercedes-rijder kreeg een stopteken, maar negeerde dat. De politie ging achter de auto aan, maar zonder succes. Uiteindelijk vonden agenten de Mercedes in Houten, zonder de bestuurder. En de verdachte die is later opgepakt in een ander voertuig. Het rijbewijs is ingenomen. Het weer, het is helder en zo'n 12 graden. In de ochtend een mix van zon en wolken. En later is er meer bewolking bij een graad of 21. Dit was het NOS Journaal.
1: Het nieuwe werkcentrum is er voor vragen over werk. Vragen die heel veel werkgevers hebben.
2: Waar vind ik nieuwe mensen?
1: Vragen over groei.
3: Hoe bied ik een leerwerkplek aan?
1: Of vragen waar je niet omheen kunt.
4: Hoe behoud ik mijn mensen?
1: Wat je werkvraag ook is, wij helpen je verder. Welkom bij het werkcentrum. Vind jouw werkcentrum op werkcentrum.nl.
5: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
6: Wil jij levens veranderen met een kleine lening? Bij Wakibi ondersteun je al vanaf 25 euro een ondernemer in een ontwikkelingsland met een microkrediet. Start vandaag nog met uitlenen. Ga naar wakibi.nl en verander een leven.
7: Dit had je al eerder moeten doen? Vrijwilliger worden bij BSS, de lokale omroep voor Bodegraven-Reewijk. Heb je altijd al iets willen doen in de media? Ben je nogal nieuwsgierig van aard en hou je je graag bezig met wat er in je eigen omgeving gebeurt? Dan kun je bij BSS echt aan de slag. Je leert namelijk hoe je nieuws kunt vinden en verspreiden via de diverse mediakanalen zoals radio en televisie, maar ook digitaal via social media. Twijfel dus niet langer en kom ook meewerken. De omroep zoekt interviewers, cameramensen, editors en redacteuren. Natuurlijk word je begeleid en er wordt voor een opleiding gezorgd. Kijk voor meer informatie op de website van BSS of stuur een e-mail naar vacature@bss.nl.
8: Voor gemeente Bodegraven-Reewijk en de wijde omgeving. Oh.

0: Je luistert naar BR6 met het nieuws van 3 uur.
1: Lars Melitze met het NOS-journaal. President Trump hoopt dat er geen Israëlische vergeldingsaanval komt na de Iraanse aanval afgelopen dag. Trump zegt dat hij premier Netanyahu heeft gevraagd om af te zien van een tegenactie. Het meldt nieuwswebsite Axios. Afgelopen dag vuurde Iran raketten af op het noorden en midden van Israël. Er zijn nog geen berichten over schade. De aanvallen zijn volgens Iran een reactie op een Israëlische luchtaanval op de Libanese hoofdstad Beirut. Daarbij kwamen zeker 2 mensen om het leven. De verkiezingen in Armenië zijn gewonnen door premier Pashinyan. Zijn partij Burgercontract komt in voorlopige uitslagen op 57%. Hij heeft inmiddels de overwinning geclaimd. Pashinyan wil de banden aanhalen met de Europese Unie, terwijl de oppositie juist sterkere banden wil met Rusland. Ook wil hij een vredesakkoord met Azerbeidzjan. Jos L., oftewel Bolle Jos, zat vrijwel zeker achter een groot onderschept cocaïnetransport vorige maand. De Spaanse politie vond toen 30.000 kilo coke op een schip. Daarmee was het een recordvangst. Vermoedelijk was het doel om pakketten coke in de Middellandse Zee te gooien, waar kleinere schepen ze konden oppikken. Jos L. is de meest gezochte crimineel van Nederland. Hij zit vermoedelijk in Sierra Leone. De originele leden van K3 hebben hun laatste reunieconcert gegeven. Gisteravond zongen ze nog 1 keer in de AFAS-dome in Antwerpen. Karen, Christel en Kathleen gaven in totaal 48 reunieconcerten in Antwerpen en Rotterdam. Het waren de eerste gezamenlijke optredens van de Vlaamse zangeressen in 16 jaar. Het weer, het is droog bij een graad of 12. In de ochtend een mix van zon en wolken. En later is er meer bewolking met kans op buien bij 20 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Het nieuwe werkcentrum is er voor vragen over werk. Vragen die je liever niet hardop stelt.
3: Hoe kom ik hier weg?
2: Vragen die over je toekomst gaan.
4: Hoe word ik beter in mijn vak?
2: Of één die je wakker houdt.
5: Hoe begin ik weer met werken?
2: Wat je werkvraag ook is, wij helpen je verder. Welkom bij het Werkcentrum. Vind jouw werkcentrum op werkcentrum.nl.
6: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
7: Sophie van 9 speelt nooit buiten. Er is in haar buurt geen veilige speelplek. Ze is eenzaam en verdrietig. Zoals Sophie zijn er 400.000 kinderen in Nederland. We verliezen een generatie aan binnenzitten. Jantje Beton pakt dit aan door speeltuinen te ondersteunen en kinderen naar buiten te halen. Help ook mee. Ga naar jantjebeton.nl.
8: Dinsdagavond 8 uur.
9: Bas en Piet. Cultuur en uitspraak.
8: Dinsdagavond 8 uur.
9: 60's tot heden. Muziek en inhoud.
8: Dinsdagavond 8 uur.
9: De muziekexperts. Live op BR6.
10: Voor gemeente Bodegraven-Reewijk en de wijde omgeving.

0: Je luistert naar BR6 met het nieuws van 4 uur.
1: Lars Militsen met het NOS-journaal. Israël zegt dat het meerdere aanvallen heeft uitgevoerd op Iran. Volgens het Israëlische leger zijn er meerdere militaire doelen geraakt in het midden en westen van het land. Er zijn onder meer explosies gehoord in de hoofdstad Teheran. Israël spreekt van een tegenactie na de Iraanse aanvallen van gisteren. Daarbij zijn ballistische raketten afgevuurd op het noorden en midden van Israël. De raketten zijn volgens het leger onderschept. Er zijn geen berichten over gewonden. Er zijn tsunami-waarschuwingen afgegeven voor de Filipijnen en delen van Indonesië en Japan. Dat gebeurt na een aardbeving in het zuiden van de Filipijnen. Die had een kracht van 7,0. Al zijn er ook berichten dat de beving zwaarder was. Later volgden er meerdere naschokken. Inmiddels zijn er langs de Indonesische kust al meerdere tsunami-golven gezien. De Filipijnse president vraagt mensen om naar hoger gelegen gebieden te gaan. De verkiezingen in Armenië zijn gewonnen door premier Pashinyan. Zijn partij Burgercontract komt in voorlopige uitslagen op 57% en hij heeft inmiddels de overwinning geclaimd. Pashinyan wil de banden aanhalen met de Europese Unie, terwijl de oppositie juist sterkere banden wil met Rusland. En ook wil die een vredesakkoord sluiten met Azerbeidzjan. En de politie heeft een bestuurder opgepakt die bijna 240 kilometer per uur reed. De Mercedes-rijder werd betrapt op de A2. De automobilist kreeg een stopteken, maar reed door en slalomde door het verkeer heen. De bestuurder werd later gezien in een ander voertuig en aangehouden en ook is het rijbewijs ingenomen. Het weer, het is droog, bij een graad of 12. In de ochtend een mix van zon en wolken. En later is er meer bewolking met kans op buien. Het wordt 20 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Het nieuwe werkcentrum is er voor vragen over werk. Vragen die heel veel werkgevers hebben.
3: Waar vind ik nieuwe mensen?
2: Vragen over groei.
4: Hoe bied ik een leerwerkplek aan?
2: Of vragen waar je niet omheen kunt.
5: Hoe behoud ik mijn mensen?
2: Wat je werkvraag ook is, wij helpen je verder. Welkom bij het Werkcentrum. Vind jouw werkcentrum op werkcentrum.nl.
6: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
7: Een gezonde buik. Voor miljoenen Nederlanders is dat niet vanzelfsprekend. Maag, darm en leverziekten zetten je leven op zijn kop. Onderzoek maakt het verschil. Word donateur op ndlfonds.nl. NDL Fonds. Gezondheid begint in je buik.
8: Sport is voor een groot deel emotie. En dat is zaterdagmiddag tussen 2 en 6 goed te horen.
9: Ja hoor, dit kan er worden! Ja!
8: Soms is het moeilijk de juiste toon te vinden.
9: Het is niet te geloven, hij zit erin!
8: Of de verslaggever bemoeit zich met de wedstrijd.
10: Het is geen kringgesprek jongens, want we zijn aan het voetballen.
8: Het wedstrijdverloop krijgt bijna een onverwachte wending.
11: Oh, hij ging er bijna zo in en die doelman denkt, nou zal ik voor de zekerheid die bal dan maar even uitpikken.
8: Zaterdagmiddag van 2 tot 6, 4 uur lang. Sport op zaterdag. Te beluisteren via BR6, Midland FM en Gouwe Stad Radio.
12: Het enige wat ontbreekt zijn de doelpunten. Maar ik eet mijn hoed op als er geen doelpunten komen.
13: Voor gemeente Bodegraven-Reewijk en de wijde omgeving.
14: Op

0: Je luistert naar BRSS met het nieuws van 5 uur.
1: Lars Militsen met het NOS-journaal. Israël zegt dat het meerdere aanvallen heeft uitgevoerd op Iran. Volgens het Israëlische leger zijn er meerdere militaire doelen geraakt. Het zou gaan om een tegenactie na de Iraanse aanvallen van gisteren. Bij die aanvallen gisteren voerde Iran meerdere raketten af op het noorden en midden van Israël. De raketten zijn volgens het leger onderschept. Er zijn geen berichten over gewonden. De verkiezingen in Armenië zijn gewonnen door premier Pashinyan. Zijn partij Burgercontract komt in voorlopige uitslagen op 57% van de stemmen en hij heeft inmiddels de overwinning geclaimd. Pashinyan wil de banden aanhalen met de Europese Unie, terwijl de oppositie juist sterkere banden wil met Rusland. Ook wil hij een vredesakkoord met Azerbeidzjan. Er zijn tsunami-waarschuwingen afgegeven voor de Filipijnen en delen van Indonesië en Japan. Dat gebeurt na een aardbeving in het zuiden van de Filipijnen. Die had een kracht van 7,0, al zijn er ook berichten dat de beving zwaarder was. Later volgden er naschokken. Inmiddels zijn er langs de Indonesische kust al meerdere tsunami-golven gezien. In de Filipijnen kwam zeker 1 inwoner om het leven. De Filipijnse president vraagt mensen om naar hoger gelegen gebieden te gaan. In een Japanse stad blijven alle 94 scholen dicht vanwege een beer. Die is zaterdag voor het eerst gezien in een woonwijk en later dook de beer op vlakbij een middelbare school. In Japan zijn de laatste jaren steeds vaker incidenten met beren. Vorige week raakten in Fukushima nog 4 mensen gewond bij een berenaanval. Het weer, het is droog, bij een graad of 12. In de ochtend een mix van zon en wolken. En later is er meer bewolking met kans op buien. Het wordt 20 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Het nieuwe werkcentrum is er voor vragen over werk. Vragen die je liever niet hardop stelt.
3: Hoe kom ik hier weg?
2: Vragen die over je toekomst gaan.
4: Hoe word ik beter in mijn vak?
2: Of één die je wakker houdt.
5: Hoe begin ik weer met werken?
2: Wat je werkvraag ook is, wij helpen je verder. Welkom bij het Werkcentrum. Vind jouw werkcentrum op werkcentrum.nl.
6: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
7: Hallo, met Kees. Sorry Truus, maar je bent gevallen. Ik moet wachten totdat er iemand langskomt om de telefoon op te rapen.
8: Een hulphond brengt Kees graag zijn telefoon. Opent deuren, drukt op knoppen, doet boodschappen, helpt met aan- en uitkleden en doet de was. Stichting De Hond Kan de Was Doen leidt mens en hond samen op in de thuissituatie. Steun Stichting De Hond Kan de Was Doen.
9: Op zaterdagochtend wordt u wakker met De Blik. Een breed informatief serviceprogramma waarbij de luisteraar centraal staat. Op een gezellige wijze betrekken Peter en Kees de luisteraar bij de sport, actualiteiten en achtergronden bij het lokale nieuws. De Blik, iedere zaterdagmorgen tussen 9 en 11 uur. Wakker worden is nog nooit zo leuk geweest. Voor gemeente Bodegraven-Reewijk en de wijde omgeving.

0: Je luistert naar BR6 met het nieuws van 6 uur.
1: Lars Militsen met het NOS-journaal. Israël zegt dat het meerdere aanvallen heeft uitgevoerd op Iran. Volgens het Israëlische leger zijn er meerdere militaire doelen geraakt. Er zijn onder meer explosies gehoord in de hoofdstad Teheran. Israël spreekt van een tegenactie na de Iraanse aanvallen van gisteren. Daarbij zijn ballistische raketten afgevuurd op het noorden en midden van Israël. Die raketten zijn volgens het leger allemaal onderschept. Het is voor het eerst sinds het staakt het vuren dat de landen elkaar direct aanvallen. In de Filipijnen zijn zeker 5 mensen omgekomen na een aardbeving. Die had een kracht van 7,8. Later waren er zeker 16 naschokken. Er zijn meerdere gebouwen ingestort. Inmiddels wordt er gewaarschuwd voor tsunamigolven. De Filipijnse president vraagt mensen om naar hoge gelegen gebieden te gaan. Er zijn ook tsunami-waarschuwingen in Japan en Indonesië. De verkiezingen in Armenië zijn gewonnen door premier Pashinyan. Zijn partij Burgercontract komt in voorlopige uitslagen op 57% van de stemmen. Hij heeft inmiddels de overwinning geclaimd. Pashinyan wilde de banden aanhalen met de Europese Unie, terwijl de oppositie juist sterkere banden wil met Rusland. En ook wil hij een vredesakkoord met Azerbeidzjan. En de originele leden van K3 hebben hun laatste reunieconcert gegeven. Gisteravond zongen ze nog 1 keer in de AFAS-dome in Antwerpen. Karen, Christel en Kathleen gaven in totaal 48 reunieconcerten in Antwerpen en Rotterdam. Het waren de eerste gezamenlijke optredens van de Vlaamse zangeressen in 16 jaar. Ze eindigden hun laatste show met het nummer Heya Mama, hun eerste hit. Het weer, het is droog bij een graad of 12. Later vanochtend een mix van zon en wolken. En wat later op de dag is er meer bewolking met kans op buien. Het wordt 20 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Het nieuwe werkcentrum is er voor vragen over werk. Vragen die heel veel werkgevers hebben.
3: Waar vind ik nieuwe mensen?
2: Vragen over groei.
4: Hoe bied ik een leerwerkplek aan?
2: Of vragen waar je niet omheen kunt.
5: Hoe behoud ik mijn mensen?
2: Wat je werkvraag ook is, wij helpen je verder. Welkom bij het Werkcentrum. Vind jouw werkcentrum op werkcentrum.nl.
6: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
7: Heb jij een luisterend oor? Daar kun je wat mee. Al 80 jaar helpen de vrijwilligers van Humanitas mensen die het even nodig hebben. Mensen voor wie er niemand anders is. Dit doen wij met aandacht en vriendschappelijk contact. Van mens tot mens. Word ook vrijwilliger. Ga naar humanitas.nl en meld je aan.
8: BR6 is de lokale omroep voor gemeente Bodegraven-Reewijk. BR6 zorgt voor informatie gericht op het gebied waar jij woont en leeft. Ons enthousiaste team is op zoek naar nieuwe medewerkers. Je werkt mee aan reportages, interviews en radio- of tv-programma's. Zoek jij een leuke hobby? Stuur dan snel een berichtje aan info@br6.nl. Voor gemeente Bodegraven-Reewijk en de wijde omgeving.

Dit is Tim Schaap van de ANWB. Het begint al vroeg drukker te worden op de A4 richting Amsterdam, tussen knooppunt Ypenburg bij Den Haag en Zoeterwoude. Een file van 10 kilometer en 10 minuten. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.

0: luistert naar BR6 met het nieuws van 7 uur.
1: Dit is Martijn van Beek met het NOS-journaal. Israël zegt dat het meerdere aanvallen heeft uitgevoerd op Iran. Israël spreekt van een tegenactie na de Iraanse aanvallen van gisteren, waarbij ballistische raketten werden afgevuurd op het noorden en midden van Israël. Volgens het Israëlische leger zijn meerdere militaire doelen geraakt, zegt correspondent Daisy Moore.
2: Denk dan aan radarsystemen, luchtverdediging, dat soort zaken. Volgens het Israëlische leger zijn dat locaties in de hoofdstad Teheran, ook in Isfahan, Tabriz, Kermanshah en andere plekken in West-Iran.
1: De Iraanse raketten zijn volgens het leger onderschept en er zijn nog geen berichten over slachtoffers. In de Filipijnen zijn zeker 5 mensen om het leven gekomen door een aardbeving. Die was voor de kust en had een kracht van 7,8. Daarna waren er zeker 16 naschokken. In het land geldt inmiddels een tsunami-waarschuwing, net als in Japan en Indonesië. De Chinese leider Xi Jinping begint later vandaag aan zijn tweedaagse staatsbezoek aan Noord-Korea. Hij is daar op uitnodiging van de leider Kim Jong-un. Sinds de uitbraak van corona is Xi er niet meer geweest. Het land ging hermetisch op slot. China is een belangrijke bondgenoot van Noord-Korea, maar voelt de druk van Rusland, dat onder meer gebruik maakt van Noord-Koreaanse soldaten in Oekraïne. De originele zangeressen van K3, Karen, Christel en Kathleen, hebben gisteren voor de laatste keer samen opgetreden. Het was het laatste reunieconcert in Antwerpen.
3: Ik ben Karen. Ik ben Christel. Ik ben Kathleen. Voor altijd jullie K3.
1: In totaal gaven ze sinds het najaar 48 shows in zowel Nederland als België. Het weer, eerst droog, geregeld zon en weinig wind. Bij een graad of 21, in de loop van de dag meer bewolking en vanuit het westen buien. Dit was het NOS-journaal.
4: Dit is Tim Schaap van de ANWB. De ochtendspits stelt nog weinig voor in de regio. Hier en daar rijdt het wel wat langzamer. Zo heb je 5 minuten extra op de A4 richting Amsterdam, tussen Den Haag-Zuid en knooppunt Prins Clausplein, ongeveer 3 kilometer. En ook 5 minuten op de A16 nu richting Rotterdam voor knooppunt Terbrechtseplein. Ongeveer 5 minuten. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
5: Het nieuwe werkcentrum is er voor vragen over werk. Vragen die je liever niet hardop stelt.
6: Hoe kom ik hier weg?
5: Vragen die over je toekomst gaan.
7: Hoe word ik beter in mijn vak?
5: Of één die je wakker houdt.
8: Hoe begin ik weer met werken?
5: Wat je werkvraag ook is, wij helpen je verder. Welkom bij het Werkcentrum. Vind jouw werkcentrum op werkcentrum.nl.
9: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
10: Toen mijn dochter klein was, vond ik al dat ze er mooi uitzag. Nu gaat ze trouwen en ziet ze er helemaal prachtig uit, zeggen ze.
11: Oogziektes zie je niet aankomen. Door onderzoek zien we ze wel verdwijnen. Doneer daarom nu. Oogfonds. Onderzoek laat zien.
12: Iedere zaterdagmiddag tussen 1 en 2. Weekendlift met Erwin Holthuizen.

0: kopje thee met de DJ. Dus luister iedere zaterdagmiddag tussen 1 en 2 naar Weekend Lift met Erwin Holthuizen.
1: Voor gemeente Bodegraven Reewijk en de wijde omgeving.
2: Altijd dichtbij.
3: Salzburg, January 27th, Wolfgang Amadeus is born. 1761, at the age of 5, Amadeus begins composing. 1773, he writes his first piano concerto. 1782, Wolfgang Amadeus Mozart marries Constance Weber. 1784, Wolfgang Amadeus Mozart becomes a Freemason. 1791, Mozart composes

0: regioagenda.
1: BR6. De Nationale Buitenspeeldag komt eraan. Op woensdag 10 juni van 1 uur tot half 5. In Bodegraven kunnen kinderen aan de hand van een plattegrond met stempelkaart meedoen aan sportieve spellen en actieve challenges. Sport en Welzijn zorgt samen met lokale sportaanbieders en vrijwilligers voor een gezellige middag vol beweging en plezier. Kinderen kunnen onderweg stempels verzamelen en daarmee kans maken op leuke prijzen. Voor ieder wat wils, of je nu houdt van rennen, springen of gewoon lekker buiten zijn. Zorg dat je erbij bent, woensdag 10 juni van 1 uur tot half 5. Voor meer informatie en de plattegrond met stempelkaart, ga naar www.senw-br.nl.
2: De havendagen worden. Het is weer zover. Op 7 en 8 juni is er een geweldige gelegenheid om prachtige sleepboten, opduwers, oude motoren en meer te bekijken. Enthousiaste eigenaren vertellen graag over hun scheepjes en geschiedenis. Er is genoeg te beleven voor jong en oud, zoals een binnenhavenspeurtocht, bootjes bouwen en meevaren met Jan de Sterke. Geniet ook van een prachtig muzikaal programma en heerlijke hapjes en drankjes. Kom dus kijken en beleven op 7 en 8 juni van 10 tot 5.

0: Dit is BSS met het regionieuws.
1: Vandaag met Marja Roete. Het Samengezond Festival op het Raadhuisplein in Bodegraven was een groot succes. De tweede editie van dit evenement trok op zaterdag 6 juni veel bezoekers van alle leeftijden. Lokale organisaties gaven tips over een gezonde leefstijl en beweging. Kinderen deden mee aan spelletjes, terwijl ouderen informatie kregen over gezond ouder worden. Inwoners konden makkelijk praten met zorgprofessionals en verenigingen uit de buurt. Medewerkers van de gemeente legden uit hoe zij inwoners ondersteunen. Bezoekers kregen advies over energie, besparen en groener leven. Dankzij het mooie weer en de grote opkomst kijkt de organisatie terug op een geslaagde en verbindende dag. Marcel Bos van wijkteam Bodegraven Zuid bezocht afgelopen woensdag de poppenkastvoorstelling in het Huis van Alles aan de Vromade. Dit was al de vierde keer dat het wijkteam dit organiseerde. Het plein stond vooraf vol met kinderen en ouders. Poppenspelers Els van den Burg en Daan Kuit lokten iedereen naar binnen met vrolijke doedelzakmuziek. De zaal zat daarna helemaal bomvol. De sfeer was gezellig, kinderen gingen helemaal op in het verhaal. Na de show konden ze gezellig knutselen. Het wijkteam wil hier nu een vaste activiteit van maken, omdat er zoveel belangstelling voor is.
2: Kijk voor meer regionieuws op br6.nl.
3: BR6. Dit is Tim Schaap van de ANWB. De spits komt langzamerhand verder op gang in de regio. Dat merk je onder andere op de A4 naar Amsterdam, tussen Zoeterwoude en Roelevarensveen, een kleine 10 minuten aan oponthoud. Dan de A12 Den Haag-Utrecht tussen Gouda en Nieuwerbrug, 4 kilometer en 10 minuten. En dan de A20 naar Gouda voor Moordrecht, 5 kilometer, waar je 10 minuten langer onderweg bent. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: agenda.
1: De Nationale Buitenspeeldag komt eraan. Op woensdag 10 juni van 1 uur tot half 5. In Bodegraven kunnen kinderen aan de hand van een plattegrond met stempelkaart meedoen aan sportieve spellen en actieve challenges. Sport en welzijn zorgt samen met

0: www.senw-br.nl.
1: Op zondag 14 juni van 3 tot 5 uur presenteert het Fanfare Promotieorkest een divers en publieksvriendelijk programma. Hierin staan bijzondere vrouwen centraal, zoals de Amerikaanse burgerrechtenactiviste Rosa Parks. Het concert vindt plaats in het Evertshuis aan de Julianenstraat 4 in Bodegraven. Kaarten kosten €12,50, inclusief een pauzedrankje. Ook is er een verloting met mooie prijzen, loodjes voor €1 per stuk. Kaarten zijn verkrijgbaar bij de zaal of te reserveren via streekfestival@gmail.com. Zondag 14 juni om 3 uur.

0: Je luistert naar BR6 met het nieuws van 8 uur.
1: Dit is Martijn van Beek met het NOS-journaal. Bijziendheid onder kinderen neemt wereldwijd snel toe. Ze kunnen niet scherp in de verte zien. Ook in Nederland stijgt het aantal kinderen dat al op de basisschool een bril nodig heeft. Dat komt onder meer doordat kinderen minder buiten spelen en veel dingen van dichtbij doen, zegt deze oogarts.
2: Steeds meer kinderen zijn ook hoger opgeleid. Dus steeds meer kinderen doen meer huiswerk en dergelijke. Maar ook de schermen en de iPads en de smartphones bieden een alternatief voor spelen dat veel binnen gebeurt en wat veel dicht bij het oog gebeurt.
1: Oogartsen pleiten daarom voor een nationale preventieve aanpak. Beschietingen over en weer tussen Israël en Iran. Vannacht nam Israël militaire doelen in Iran onder vuur in het midden en westen van het land. Er zijn onder meer explosies gehoord in de hoofdstad Teheran. Israël noemt het een tegenreactie na Iraanse aanvallen gisteren. In het centrum van Eindhoven is vannacht een vliegtuigbom uit de Tweede Wereldoorlog uitgegraven en opgeruimd. De Britse bom van 250 kilo werd in december ontdekt onder het stationsplein. De bom is nu pas ontmanteld omdat er dit weekend toch al geen treinen reden vanwege werkzaamheden aan het spoor. Het grootste onderschepte cocaïnetransport ooit kwam waarschijnlijk van crimineel Jos L., oftewel Bolle Jos. Dat zeggen internationale onderzoekers. Op een schip werd vorige maand door de Spaanse politie 30 ton aan cocaïne gevonden. Jos L. zit waarschijnlijk in Sierra Leone. Daar neemt de onrust toe, zegt correspondent Maurice Leden.
3: Opvallend was na de drugsvangst dat een bekende politicus een open brief stuurde aan de president, waarin hij zijn diepe bezorgdheid uitte en aangaf dat deze gang van zaken schadelijk kan zijn voor de imago van Sierra Leone als land.
1: Ook maakt de politiek zich zorgen om de interne veiligheid van het land. Het weer, eerst droog, geregeld zon en weinig wind bij een graad of 21. In de loop van de dag meer bewolking en vanuit het westen buien. Morgen wisselvallig bij een graad of 17. Dit was het NOS-journaal.
4: Dit is Tim Schaap van de ANWB. De ochtendspits stelt in de regio gelukkig niet al te veel voor. Er zijn geen bijzonderheden, geen ongelukken en dergelijke. Wel een paar dagelijkse files. Op de A4 naar Amsterdam tussen Leidschendam en Zoeterwoude bijvoorbeeld. 6 kilometer en een kleine 10 minuten. Ook de A20, Hoek van Holland-Gouda, tussen Rotterdam en Moordrecht, 10 minuten over 4 kilometer. En tot slot de A44 naar Amsterdam, tussen Sassenheim en Kaag, ongeveer 5 kilometer en 5 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
5: Het nieuwe werkcentrum is er voor vragen over werk. Vragen die heel veel werkgevers hebben.
6: Maar waar vind ik nieuwe mensen?
5: Vragen over groei.
7: Hoe bied ik een leerwerkplek aan?
5: Of vragen waar je niet omheen kunt.
8: Hoe behoud ik mijn mensen?
5: Wat je werkvraag ook is, wij helpen je verder. Welkom bij het Werkcentrum. Vind jouw werkcentrum op werkcentrum.nl.
9: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
10: De menukaart was wat wazig. Ik dacht, het is vast mijn leeftijd. Nu zie ik mijn man niet eens meer.
11: Oogziektes zie je niet aankomen. Door onderzoek zien we ze wel verdwijnen. Doneer daarom nu. Oogfonds. Onderzoek laat zien.
12: Dinsdagavond, 8 uur.
13: Bas en Piet. Cultuur en uitspraak.
12: Dinsdagavond, 8 uur.
13: 60's tot heden. Muziek en inhoud.
12: Dinsdagavond, 8 uur.
13: De muziekexperts. Live op BR6.
14: Voor gemeente Bodegraven-Reewijk en de wijde omgeving.

0: agenda.
1: BR6. De Nationale Buitenspeeldag komt eraan. Op woensdag 10 juni van 1 uur tot half 5. In Bodegraven kunnen kinderen aan de hand van een plattegrond met stempelkaart meedoen aan sportieve spellen en actieve challenges. Sport en Welzijn zorgt samen met lokale sportaanbieders en vrijwilligers voor een gezellige middag vol beweging en plezier. Kinderen kunnen onderweg stempels verzamelen en daarmee kans maken op leuke prijzen. Voor ieder wat wils, of je nu houdt van rennen, springen of gewoon lekker buiten zijn. Zorg dat je erbij bent, woensdag 10 juni van 1 uur tot half 5. Voor meer informatie en de plattegrond met stempelkaart, ga naar www.senw-br.nl.
2: De havendagen worden. Het is weer zover. Op 7 en 8 juni is er een geweldige gelegenheid om prachtige sleepboten, opduwers, oude motoren en meer te bekijken. Enthousiaste eigenaren vertellen graag over hun scheepjes en geschiedenis. Er is genoeg te beleven voor jong en oud, zoals een binnenhavenspeurtocht, bootjes bouwen en meevaren met Jan de Sterke. Geniet ook van een prachtig muzikaal programma en heerlijke hapjes en drankjes. Kom dus kijken en beleven op 7 en 8 juni van 10 tot 5.

0: Dit is BSS met het regionieuws.
1: Vandaag met Marja Roete. Het Samengezond Festival op het Raadhuisplein in Bodegraven was een groot succes. De tweede editie van dit evenement trok op zaterdag 6 juni veel bezoekers van alle leeftijden. Lokale organisaties gaven tips over een gezonde leefstijl en beweging. Kinderen deden mee aan spelletjes, terwijl ouderen informatie kregen over gezond ouder worden. Inwoners konden makkelijk praten met zorgprofessionals en verenigingen uit de buurt. Medewerkers van de gemeente legden uit hoe zij inwoners ondersteunen. Bezoekers kregen advies over energie, besparen en groener leven. Dankzij het mooie weer en de grote opkomst kijkt de organisatie terug op een geslaagde en verbindende dag. Marcel Bos van wijkteam Bodegraven Zuid bezocht afgelopen woensdag de poppenkastvoorstelling in het Huis van Alles aan de Vromade. Dit was al de vierde keer dat het wijkteam dit organiseerde. Het plein stond vooraf vol met kinderen en ouders. Poppenspelers Els van den Burg en Daan Kuit lokten iedereen naar binnen met vrolijke doedelzakmuziek. De zaal zat daarna helemaal bomvol. De sfeer was gezellig, kinderen gingen helemaal op in het verhaal. Na de show konden ze gezellig knutselen. Het wijkteam wil hier nu een vaste activiteit van maken, omdat er zoveel belangstelling voor is.
2: Kijk voor meer regionieuws op br6.nl.
3: Dit is Tim Schaap van de ANWB. De ochtendspits verloopt niet al te druk in de regio. Bijvoorbeeld op de A4 wel een file richting Amsterdam, maar 5 minuten lang tussen Leidschendam en Hoogmade. Dan de A12 Utrecht-Den Haag, die komt ten tonele. De Utrechtse baan tussen Voorburg en het Malieveld, 2 kilometer, 10 minuten. En dan een ongeluk bij Rotterdam op de A16 vanuit Breda. Vanaf knooppunt Ridderkerk tot aan knooppunt Terbrechtseplein, 7 kilometer en 15 minuten. Er is 1 rijstrook dicht. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: agenda.
1: Op zoek naar een sportief uitje? Kom naar Open Water Bodegraven op de Oude Rijn in Bodegraven. Dit unieke evenement, georganiseerd door BZNPC, combineert open water zwemmen met een spectaculair beachpolo-toernooi in de Oude Sluis. Er zijn zwemwedstrijden voor iedereen, van wedstrijdzwemmers tot recreanten, met afstanden van 5 kilometer, 2,5 kilometer en kortere afstanden. Vergeet niet de sportiviteit in het hart van Bodegraven te beleven. Noteer het in je agenda op 13 juni om 10 uur tot 4 uur. Op zondag 14 juni van 3 tot 5 uur presenteert het Fanfare Promotieorkest een divers en publieksvriendelijk programma. Hierin staan bijzondere vrouwen centraal, zoals de Amerikaanse burgerrechtenactiviste Rosa Parks. Het concert vindt plaats in het Evertshuis aan de Julianenstraat 4 in Bodegraven. Kaarten kosten €12,50, inclusief een pauzedrankje. Ook is er een verloting met mooie prijzen. Loodjes voor €1 per stuk. Kaarten zijn verkrijgbaar bij de zaal of te reserveren via streekfestival@gmail.com. Zondag 14 juni om 3 uur.

0: Je luistert naar BR6 met het nieuws van 9 uur.
1: Dit is Martijn van Beek met het NOS-journaal. Het dodental als gevolg van een aardbeving in de Filipijnen loopt hard op. De beving was voor de kust in het zuiden van de archipel en heeft flink wat schade veroorzaakt, zegt correspondent Mustafa Margadi.
2: Ja, de beving had een kracht van 7,8 en was maar een kilometer of 15 van de kust. Dus in de stad General Santos zijn veel gebouwen ingestort. Er zijn zeker 15 doden gevallen en meer dan 200 mensen gewond geraakt.
1: Na de beving waren er zeker 16 naschokken. De Filipijnse president heeft mensen opgeroepen om naar hoger gelegen gebieden te gaan. Vandaag begint een grote NAVO-luchtmachtoefening. Er wordt vooral geoefend in Noord- en Zuid-Europa. Ook in Finland, dat naast Rusland ligt, zijn oefeningen. Dat land was wel tegenstander van Finland om toe te treden tot de NAVO. In Nederland vinden geen oefeningen plaats. Aan de NAVO-luchtmachtoefening Ramstein Flag doen meer dan 150 gevechtsvliegtuigen en transporttoestellen mee. De oefeningen duren tot volgende week vrijdag. In Frankrijk is veel kritiek op het rechtssysteem vanwege de dood van de 11-jarige Li Hana. Haar lichaam werd vorige week gevonden en de verdachte is de vader van een vriendinnetje. Hij is al een paar keer verdacht van ontucht met een minderjarige, maar justitie kwam nooit in actie. De Franse minister roept vandaag alle officieren van justitie bij elkaar, zegt correspondent Saskia Houttuin.
3: Hij wil dat alle klachten die nog liggen of lopen, die te maken hebben met seksueel misbruik of verkrachtingen van kinderen, dat die opnieuw tegen het licht worden gehouden om te kijken of alles goed is doorlopen.
1: Het zou gaan om 70.000 dossiers. Het gaat goed met de Deense voetballer Christian Eriksen, die gisteravond in elkaar zakte tijdens een oefenwedstrijd tegen Oekraïne. Volgens de arts heeft de pacemaker zijn werk gedaan. Eriksen kreeg het apparaatje nadat hij 5 jaar geleden tijdens het EK een hartstilstand kreeg. Het weer, eerst droog, geregeld zon en een graad of 21. In de loop van de dag meer bewolking en vanuit het westen buien. Morgen wisselvallig bij een graad of 17. Dit was het NOS-journaal.
4: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Het is een verrassend rustige ochtendspits vandaag. Hier en daar rijdt het nog wat langzamer. Onder meer de N11 Leiden-Bodegraven. Voor Alphen aan de Rijn-West 2 kilometer en 10 minuten. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
5: Het nieuwe werkcentrum is er voor vragen over werk. Vragen die je liever niet hardop stelt.
6: Hoe kom ik hier weg?
5: Vragen die over je toekomst gaan.
7: Hoe word ik beter in mijn vak?
5: Of één die je wakker houdt.
8: Hoe begin ik weer met werken?
5: Wat je werkvraag ook is, wij helpen je verder. Welkom bij het Werkcentrum. Vind jouw werkcentrum op werkcentrum.nl.
9: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
10: De diagnose reuma, dat betekent een nieuwe fase in je leven. De Nationale Vereniging Reumazorg Nederland helpt je bij deze overgang. Met tips, webinars en informatie over jouw vorm van reuma die je echt kunt gebruiken. Bijvoorbeeld over behandelingen, medicatie, leefstijl en zelfmanagement. Wat kan je zelf doen? Ga naar reumazorgnederland.nl voor wie leeft met reuma.
11: Luister elke zaterdagnacht van 12.

0: regioagenda.
1: De Nationale Buitenspeeldag komt eraan. Op woensdag 10 juni van 1 uur tot half 5. In Bodegraven kunnen kinderen aan de hand van een plattegrond met stempelkaart meedoen aan sportieve spellen en actieve challenges. Sport en Welzijn zorgt samen met lokale sportaanbieders en vrijwilligers voor een gezellige middag vol beweging en plezier. Kinderen kunnen onderweg stempels verzamelen en daarmee kans maken op leuke prijzen. Voor ieder wat wils, of je nu houdt van rennen, springen of gewoon lekker buiten zijn. Zorg dat je erbij bent, woensdag 10 juni van 1 uur tot half 5. Voor meer informatie en de plattegrond met stempelkaart, ga naar www.senw-br.nl.
2: Op zondag 14 juni van 3 tot 5 uur presenteert het Fanfare Promotieorkest een divers en publieksvriendelijk programma. Hierin staan bijzondere vrouwen centraal, zoals de Amerikaanse burgerrechtenactiviste Rosa Parks. Het concert vindt plaats in het Evertshuis aan de Julianenstraat 4 in Bodegraven. Kaarten kosten €12,50, inclusief een pauzedrankje. Ook is er een verloting met mooie prijzen, loodjes voor €1 per stuk. Kaarten zijn verkrijgbaar bij de zaal of te reserveren via streekfestival@gmail.com. Zondag 14 juni om 3 uur.

0: Dit is BSS met het regionieuws.
1: Vandaag met Marja Roete. Het Samengezond Festival op het Raadhuisplein in Bodegraven was een groot succes. De tweede editie van dit evenement trok op zaterdag 6 juni veel bezoekers van alle leeftijden. Lokale organisaties gaven tips over een gezonde leefstijl en beweging. Kinderen deden mee aan spelletjes, terwijl ouderen informatie kregen over gezond ouder worden. Inwoners konden makkelijk praten met zorgprofessionals en verenigingen uit de buurt. Medewerkers van de gemeente legden uit hoe zij inwoners ondersteunen. Bezoekers kregen advies over energie, besparen en groener leven. Dankzij het mooie weer en de grote opkomst kijkt de organisatie terug op een geslaagde en verbindende dag. Marcel Bos van wijkteam Bodegraven-Zuid bezocht afgelopen woensdag de poppenkastvoorstelling in het Huis van Alles aan de Vromade. Dit was al de vierde keer dat het wijkteam dit organiseerde. Het plein stond vooraf vol met kinderen en ouders. Poppenspelers Els van den Burg en Daan Kuit lokten iedereen naar binnen met vrolijke doedelzakmuziek. De zaal zat daarna helemaal bomvol. De sfeer was gezellig, kinderen gingen helemaal op in het verhaal. Na de show konden ze gezellig knutselen. Het wijkteam wil hier nu een vaste activiteit van maken, omdat er zoveel belangstelling voor is.
2: Kijk voor meer regionieuws op br6.nl.

0: regioagenda.
1: De havendagen Woerden. Het is weer zover. Op 7 en 8 juni is er een geweldige gelegenheid om prachtige sleepboten, opduwers, oude motoren en meer te bekijken. Enthousiaste eigenaren vertellen graag over hun scheepjes en geschiedenis. Er is genoeg te beleven voor jong en oud, zoals een binnenhavenspeurtocht, bootjes bouwen en meevaren met Jan de Sterke. Geniet ook van een prachtig muzikaal programma en heerlijke hapjes en drankjes. Kom dus kijken en beleven. Op 7 en 8 juni van 10 tot 5.
2: De Nationale Buitenspeeldag komt eraan. Op woensdag 10 juni van 1 uur tot 4:30. In Bodegraven kunnen kinderen aan de hand van een plattegrond met stempelkaart meedoen aan sportieve spellen en actieve challenges. Sport en Welzijn zorgt samen met lokale sportaanbieders en vrijwilligers voor een gezellige middag vol beweging en plezier. Kinderen kunnen onderweg stempels verzamelen en daarmee kans maken op leuke prijzen. Voor ieder wat wils, of je nu houdt van rennen, springen of gewoon lekker buiten zijn. Zorg dat je erbij bent, woensdag 10 juni van 1 uur tot 4:30. Voor meer informatie en de plattegrond met stempelkaart, ga naar www.senw-br.nl.

0: luistert naar BR6 met het nieuws van 10 uur.
1: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. NAVO-vliegtuigen hebben boven Letland een Russische drone neergehaald. Dat zegt een woordvoerder van de Letse strijdkrachten. Mogelijk was de drone onderdeel van een Russische aanval op de Oekraïnse regio Zaporizhia van vannacht. Volgens de gouverneur van de regio kwamen daarbij 5 mensen om en raakten 14 anderen gewond. Bij de aanval raakten huizen en wegen beschadigd. Ook in Rusland is schade ontstaan door aanvallen die volgens lokale bestuurders het werk waren van Oekraïne. Het conflict tussen Iran en Israël is opnieuw opgeleid. Gisteren vuurde Iran raketten af op Israël. En vannacht reageerde het Israëlische leger met aanvallen op onder meer de hoofdstad Teheran. Ook vanochtend waren er aanvallen over en weer. Volgens het Israëlische leger zijn in Iran militaire doelen geraakt. In Israël was het luchtalarm te horen. In reactie op de Israëlische aanvallen zeggen de Houthis in Jemen de Rode Zee te sluiten voor Israëlische schepen. De Houthis zijn een bondgenoot van Iran en vuurden eerder vanochtend al een raket af op Israël. De verhoren van de coronacommissie zijn hervat. Burgemeester Hubert Bruls van Nijmegen komt aan het woord. Hij was tijdens de pandemie voorzitter van het Veiligheidsberaad van 25 veiligheidsregio's in Nederland. Die gingen onder meer over het uitvoeren en handhaven van de avondklok. Het gaat goed met de Deense voetballer Christian Eriksen. Dat heeft de arts van het Deense elftal gezegd. Eriksen zakte gisteravond in elkaar tijdens een oefenwedstrijd tegen Oekraïne. Volgens de arts heeft de pacemaker van de voetballer zijn werk gedaan. Hij was snel weer bij bewustzijn en liep zelf het veld af. Het weer droog met vooral in het oosten geregeld zon. Er staat weinig wind en het wordt een graad of 21. In de loop van de dag meer bewolking en vanuit het westen regen. Morgen dan wisselvallig en maximaal 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Het nieuwe werkcentrum is er voor vragen over werk. Vragen die heel veel werkgevers hebben.
3: Maar waar vind ik nieuwe mensen?
2: Vragen over groei.
4: Hoe bied ik een leerwerkplek aan?
2: Of vragen waar je niet omheen kunt.
5: Hoe behoud ik mijn mensen?
2: Wat je werkvraag ook is, wij helpen je verder. Welkom bij het Werkcentrum. Vind jouw werkcentrum op werkcentrum.nl.
6: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
7: Wil jij levens veranderen met een kleine lening? Bij Wakibi ondersteun je al vanaf 25 euro een ondernemer in een ontwikkelingsland met een microkrediet. Start vandaag nog met uitlenen. Ga naar wakibi.nl en verander een leven.
8: Sport is voor een groot deel emotie. En dat is zaterdagmiddag tussen 2 en 6 goed te horen.
9: Ja hoor, dit kan er worden! Ja!
8: Soms is het moeilijk de juiste toon te vinden.
9: Het is niet te geloven, hij zit erin!
8: Of de verslaggever bemoeit zich met de wedstrijd.
10: Het is geen kringgesprek jongens, want we zijn aan het voetballen.
8: Het wedstrijdverloop krijgt bijna een onverwachte wending.
11: Oh, hij ging er bijna zo in en die doelman denkt, nou zag voor de zekerheid die bal dan maar even uitpikken.
8: Zaterdagmiddag van 2 tot 6, 4 uur lang, Sport op zaterdag. Te beluisteren via BR6, Midland FM en Gouwe Stad Radio.
12: Wat enige wat ontbreekt zijn de doelpunten. Maar ik eet mijn hoed op als er geen doelpunten komen.
13: Voor gemeente Bodegraven-Reewijk en de wijde omgeving.

0: agenda.
1: De havendagen worden. Het is weer zover. Op 7 en 8 juni is er een geweldige gelegenheid om prachtige sleepboten, opduwers, oude motoren en meer te bekijken. Enthousiaste eigenaren vertellen graag over hun scheepjes en geschiedenis. Er is genoeg te beleven voor jong en oud, zoals een binnenhavenspeurtocht, bootjes bouwen en meevaren met Jan de Sterke. Geniet ook van een prachtig muzikaal programma en heerlijke hapjes en drankjes. Kom dus kijken en beleven. Op 7 en 8 juni van 10 tot 5. Op zondag 14 juni van 3 tot 5 uur presenteert het Fanfare Promotieorkest een divers en publieksvriendelijk programma. Hierin staan bijzondere vrouwen centraal, zoals de Amerikaanse burgerrechtenactiviste Rosa Parks. Het concert vindt plaats in het Evertshuis aan de Julianenstraat 4 in Bodegraven. Kaarten kosten €12,50, inclusief een pauzedrankje. Ook is er een verloting met mooie prijzen. Loodjes voor €1 per stuk. Kaarten zijn verkrijgbaar bij de zaal of te reserveren via streekfestival@gmail.com. Zondag 14 juni om 3 uur.

0: Dit is BSS met het regionieuws.
1: Vandaag met Marja Roete. Het Samengezond Festival op het Raadhuisplein in Bodegraven was een groot succes. De tweede editie van dit evenement trok op zaterdag 6 juni veel bezoekers van alle leeftijden. Lokale organisaties gaven tips over een gezonde leefstijl en beweging. Kinderen deden mee aan spelletjes, terwijl ouderen informatie kregen over gezond ouder worden. Inwoners konden makkelijk praten met zorgprofessionals en verenigingen uit de buurt. Medewerkers van de gemeente legden uit hoe zij inwoners ondersteunen. Bezoekers kregen advies over energie, besparen en groener leven. Dankzij het mooie weer en de grote opkomst kijkt de organisatie terug op een geslaagde en verbindende dag. Marcel Bos van wijkteam Bodegraven-Zuid bezocht afgelopen woensdag de poppenkastvoorstelling in het Huis van Alles aan de Vromade. Dit was al de vierde keer dat het wijkteam dit organiseerde. Het plein stond vooraf vol met kinderen en ouders. Poppenspelers Els van den Burg en Daan Kuit lokten iedereen naar binnen met vrolijke doedelzakmuziek. De zaal zat daarna helemaal bomvol. De sfeer was gezellig, kinderen gingen helemaal op in het verhaal. Na de show konden ze gezellig knutselen. Het wijkteam wil hier nu een vaste activiteit van maken, omdat er zoveel belangstelling voor is.
2: Kijk voor meer regionieuws op br6.nl.

0: Radioagenda.
1: Op zondag 14 juni van 3 tot 5 uur presenteert het Fanfare Promotieorkest een divers en publieksvriendelijk programma. Hierin staan bijzondere vrouwen centraal, zoals de Amerikaanse burgerrechtenactiviste Rosa Parks. Het concert vindt plaats in het Evertshuis aan de Julianenstraat 4 in Bodegraven. Kaarten kosten €12,50, inclusief een pauzedrankje. Ook is er een verloting met mooie prijzen, loodjes voor €1 per stuk. Kaarten zijn verkrijgbaar bij de zaal of te reserveren via streekfestival@gmail.com. Zondag 14 juni om 3 uur. De havendagen worden. Het is weer zover. Op 7 en 8 juni is er een geweldige gelegenheid om prachtige sleepboten, opduwers, oude motoren en meer te bekijken. Enthousiaste eigenaren vertellen graag over hun scheepjes en geschiedenis. Er is genoeg te beleven voor jong en oud, zoals een binnenhavenspeurtocht, bootjes bouwen en meevaren met Jan de Sterke. Geniet ook van een prachtig muzikaal programma en heerlijke hapjes en drankjes. Kom dus kijken en beleven op 7 en 8 juni van 10 tot 5.

0: luistert naar BR6 met het nieuws van 11 uur.
1: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Het Israëlische leger verwacht dat de aanvallen op Iran meerdere dagen zullen aanhouden. Voor het eerst sinds het ingaan van het bestand bestoken Israël en Iran elkaar weer met raketten. Israël zegt dat er in het midden en westen van Iran militaire doelen zijn geraakt. Er zijn onder meer explosies gehoord in Teheran. In Israël ging het luchtalarm af. De Houthis in Jemen zeggen de Rode Zee te sluiten voor Israëlische schepen in reactie op de Israëlische aanvallen. De Houthis zijn een bondgenoot van Iran en vuurden eerder vanochtend al een raket af op Israël. Het dodental als gevolg van een aardbeving in de Filipijnen is opgelopen naar zeker 15. Ook zijn er meer dan 200 gewonden. De beving had een kracht van 7,8. Er waren ook nog zeker 16 naschokken. Meerdere gebouwen zijn ingestort. Er werd gewaarschuwd voor tsunamigolven, ook voor Japan en Indonesië. Daar zijn vloedgolven gezien van ongeveer een meter hoog. Over schade is nog niets bekend. Het gevaar voor een tsunami is inmiddels geweken. De Franse zanger Patrick Bruel is opgepakt op verdenking van seksueel geweld. Er zouden meerdere aangiften tegen hem zijn gedaan. Bruel wordt volgens Franse media verhoord in een onderzoek naar beschuldigingen van verkrachting en seksuele mishandeling. De naam van de 67-jarige zanger wordt al langer genoemd in onderzoeken van de Franse justitie. Bruel heeft de beschuldigingen altijd tegengesproken. Steeds meer kinderen wereldwijd zijn bijziend. Ze kunnen niet scherp in de verte zien. Ook in Nederland stijgt het aantal kinderen dat al op de basisschool een bril nodig heeft. Volgens oogartsen spelen ze minder buiten, terwijl daglicht en in de verte kijken belangrijk is. Oogartsen zouden graag willen dat scholen vaak meer kinderen naar buiten laten gaan. Het weer droog met vooral in het oosten geregeld zon. Er staat weinig wind en het wordt een graad of 21. In de loop van de dag meer bewolking en vanuit het westen regen. Morgen wisselvallig en 18 graden.
2: Het nieuwe werkcentrum is er voor vragen over werk. Vragen die je liever niet hardop stelt.
3: Hoe kom ik hier weg?
2: Vragen die over je toekomst gaan.
4: Hoe word ik beter in mijn vak?
2: Of één die je wakker houdt.
5: Hoe begin ik weer met werken?
2: Wat je werkvraag ook is, wij helpen je verder. Welkom bij het Werkcentrum. Vind jouw werkcentrum op werkcentrum.nl.
6: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
7: Sophie van 9 speelt nooit buiten. Er is in haar buurt geen veilige speelplek. Ze is eenzaam en verdrietig. Zoals Sophie zijn er 400.000 kinderen in Nederland. We verliezen een generatie aan binnenzitten. Jantje Beton pakt dit aan door speeltuinen te ondersteunen en kinderen naar buiten te halen. Help ook mee. Ga naar jantjebeton.nl.
8: Dit had je al eerder moeten doen. Vrijwilliger worden bij BSS, de lokale omroep voor Bodegraven-Reewijk. Heb je altijd al iets willen doen in de media? Ben je nogal nieuwsgierig van aard en hou je je graag bezig met wat er in je eigen omgeving gebeurt? Dan kun je bij BSS echt aan de slag. Je leert namelijk hoe je nieuws kunt vinden en verspreiden via de diverse mediakanalen zoals radio en televisie, maar ook digitaal via social media. Twijfel dus niet langer en kom ook meewerken. De omroep zoekt interviewers, cameramensen, editors en redacteuren. Natuurlijk word je begeleid en er wordt voor een opleiding gezorgd. Kijk voor meer informatie op de website van BSS of stuur een e-mail naar vacature@bss.nl.
9: Voor gemeente Bodegraven-Reewijk en de wijde omgeving.

0: regioagenda.
1: De Nationale Buitenspeeldag komt eraan. Op woensdag 10 juni van 1 uur tot half 5. In Bodegraven kunnen kinderen aan de hand van een plattegrond met stempelkaart meedoen aan sportieve spellen en actieve challenges. Sport en Welzijn zorgt samen met lokale sportaanbieders en vrijwilligers voor een gezellige middag vol beweging en plezier. Kinderen kunnen onderweg stempels verzamelen en daarmee kans maken op leuke prijzen. Voor ieder wat wils, of je nu houdt van rennen, springen of gewoon lekker buiten zijn. Zorg dat je erbij bent, woensdag 10 juni van 1 uur tot half 5. Voor meer informatie en de plattegrond met stempelkaart, ga naar www.senw-br.nl.
2: Op zondag 14 juni van 3 tot 5 uur presenteert het Fanfare Promotieorkest een divers en publieksvriendelijk programma. Hierin staan bijzondere vrouwen centraal, zoals de Amerikaanse burgerrechtenactiviste Rosa Parks. Het concert vindt plaats in het Evertshuis aan de Julianenstraat 4 in Bodegraven. Kaarten kosten €12,50, inclusief een pauzedrankje. Ook is er een verloting met mooie prijzen, loodjes voor €1 per stuk. Kaarten zijn verkrijgbaar bij de zaal of te reserveren via streekfestival@gmail.com. Zondag 14 juni om 3 uur.

0: Dit is BSS met het regionieuws.
1: Vandaag met Marja Roete. Het Samengezond Festival op het Raadhuisplein in Bodegraven was een groot succes. De tweede editie van dit evenement trok op zaterdag 6 juni veel bezoekers van alle leeftijden. Lokale organisaties gaven tips over een gezonde leefstijl en beweging. Kinderen deden mee aan spelletjes, terwijl ouderen informatie kregen over gezond ouder worden. Inwoners konden makkelijk praten met zorgprofessionals en verenigingen uit de buurt. Medewerkers van de gemeente legden uit hoe zij inwoners ondersteunen. Bezoekers kregen advies over energie, besparen en groener leven. Dankzij het mooie weer en de grote opkomst kijkt de organisatie terug op een geslaagde en verbindende dag.
2: Kijk voor meer regionieuws op br6.nl.

0: Regioagenda.
1: De Nationale Buitenspeeldag komt eraan. Op woensdag 10 juni van 1 uur tot half 5. In Bodegraven kunnen kinderen aan de hand van een plattegrond met stempelkaart meedoen aan sportieve spellen en actieve challenges. Sport en Welzijn zorgt samen met lokale sportaanbieders en vrijwilligers voor een gezellige middag vol beweging en plezier. Kinderen kunnen onderweg stempels verzamelen en daarmee kans maken op leuke prijzen. Voor ieder wat wils, of je nu houdt van rennen, springen of gewoon lekker buiten zijn. Zorg dat je erbij bent, woensdag 10 juni van 1 uur tot half 5. Voor meer informatie en de plattegrond met stempelkaart, ga naar www.senw-br.nl.
2: Op zoek naar een sportief uitje? Kom naar Open Water Bodegraven op de Oude Rijn in Bodegraven. Dit unieke evenement, georganiseerd door BZNPC, combineert open waterzwemmen met een spectaculair beachpolotoernooi in de Oude Sluis. Er zijn zwemwedstrijden voor iedereen, van wedstrijdzwemmers tot recreanten, met afstanden van 5 kilometer, 2,5 kilometer en kortere afstanden. Vergeet niet de sportiviteit in het hart van Bodegraven te beleven. Noteer het in je agenda op 13 juni om 10 uur tot 4 uur.

0: Je luistert naar BRSS met het nieuws van 12 uur.
1: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Het Israëlische leger verwacht dat de aanvallen op Iran meerdere dagen aanhouden. Voor het eerst sinds het ingaan van het bestand bestoken Israël en Iran elkaar weer met raketten. Israël zegt dat er in het midden en westen van Iran militaire doelen zijn geraakt. Er zijn onder meer explosies gehoord in Teheran. In Israël ging het luchtalarm af. Burgemeester Bruls van Nijmegen vond dat de versoepelingen tijdens de coronapandemie te snel gingen. Dat zei hij tijdens de parlementaire enquête Corona in de Tweede Kamer. Destijds was Bruls voorzitter van het Veiligheidsberaad. Dat zijn de 25 regio's die de landelijke coronamaatregelen moesten uitvoeren en handhaven. In de zomer van 2020 werden de eerste maatregelen versoepeld, 3 maanden na de eerste landelijke maatregelen. Festivals en evenementen mochten toen weer doorgaan. Volgens Bruls ging dat te snel. Tijdens het verhoor gaf hij ook aan dat de maatregelen niet altijd duidelijk waren. Netbeheerder Tennet krijgt een nieuwe directeur. Frans Everts gaat het bedrijf vanaf eind dit jaar leiden. Hij is nu nog directeur van Shell Nederland. Tennet staat voor grote uitdagingen. Het stroomnet in Nederland is overvol, waardoor bedrijven en nieuwe woonwijken niet op het net kunnen worden aangesloten. Frans Everts is benoemd als directeur voor 4 jaar. Supermarkten en andere grote bedrijven uit de detailhandel hebben hun lidmaatschap van werkgeversorganisatie VNO-NCW opgezegd. Ze vinden de contributie te hoog en de lobbyorganisatie zou niet genoeg voor hun belangen opkomen. Het gaat om 2 brancheorganisaties die onder meer Jumbo en het moederbedrijf van Albert Heijn vertegenwoordigen. Het weer droog en af en toe zon. Het is 20 tot 22 graden. In Zeeland valt mogelijk wat regen. Morgen dan bewolkt en regenachtig en zo'n 17 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Het nieuwe werkcentrum is er voor vragen over werk. Vragen die heel veel werkgevers hebben.
3: Maar waar vind ik nieuwe mensen?
2: Vragen over groei.
4: Hoe bied ik een leerwerkplek aan?
2: Of vragen waar je niet omheen kunt.
4: Hoe behoud ik mijn mensen?
2: Wat je werkvraag ook is, wij helpen je verder. Welkom bij het Werkcentrum. Vind jouw werkcentrum op werkcentrum.nl.
5: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
6: Een gezonde buik. Voor miljoenen Nederlanders is dat niet vanzelfsprekend. Maag, darm en leverziekten zetten je leven op zijn kop. Onderzoek maakt het verschil. Word donateur op ndlfonds.nl. NDL-fonds. Gezondheid begint in je buik.
7: BR6 is de lokale omroep voor gemeente Bodegraven-Reewijk. BR6 zorgt voor informatie gericht op het gebied waar jij woont en leeft. Ons enthousiaste team is op zoek naar nieuwe medewerkers. Je werkt mee aan reportages, interviews en radio- of tv-programma's. Zoek jij een leuke hobby? Stuur dan snel een berichtje aan info@br6.nl. Voor gemeente Bodegraven-Reewijk en de wijde omgeving.

dat ik straks zonder veel te klein en veel te kil ben en me niet kan vinden. Ik zal vandaag de storm bedwingen en dan laten razen tot ze stil is met jou bij mij. Kan ik alles, wil ik alles en ik weet dat ik straks zonder veel te klein en niks meer waard ben en geen dag meer door kan. Het komt door jou, dat komt gewoon door jou.

0: regioagenda.
1: De havendagen Woerden. Het is weer zover. Op 7 en 8 juni is er een geweldige gelegenheid om prachtige sleepboten, opduwers, oude motoren en meer te bekijken. Enthousiaste eigenaren vertellen graag over hun scheepjes en geschiedenis. Er is genoeg te beleven voor jong en oud, zoals een binnenhavenspeurtocht, bootjes bouwen en meevaren met Jan de Sterke. Geniet ook van een prachtig muzikaal programma en heerlijke hapjes en drankjes. Kom dus kijken en beleven. Op 7 en 8 juni van 10 tot 5. Op zoek naar een sportief uitje? Kom naar Open Water Bodegraven op de Oude Rijn in Bodegraven. Dit unieke evenement, georganiseerd door BZNPC, combineert open water zwemmen met een spectaculair beachpolo-toernooi in de Oude Sluis. Er zijn zwemwedstrijden voor iedereen, van wedstrijdzwemmers tot recreanten, met afstanden van 5 kilometer, 2,5 kilometer en kortere afstanden. Vergeet niet de sportiviteit in het hart van Bodegraven te beleven. Noteer het in je agenda op 13 juni om 10 uur tot 4 uur.

0: Dit is BSS met het regionieuws.
1: Vandaag met Marja Roete. Het Samengezond Festival op het Raadhuisplein in Bodegraven was een groot succes. De tweede editie van dit evenement trok op zaterdag 6 juni veel bezoekers van alle leeftijden. Lokale organisaties gaven tips over een gezonde leefstijl en beweging. Kinderen deden mee aan spelletjes, terwijl ouderen informatie kregen over gezond ouder worden. Inwoners konden makkelijk praten met zorgprofessionals en verenigingen uit de buurt. Medewerkers van de gemeente legden uit hoe zij inwoners ondersteunen. Bezoekers kregen advies over energie, besparen en groener leven. Dankzij het mooie weer en de grote opkomst kijkt de organisatie terug op een geslaagde en verbindende dag.
2: Kijk voor meer regionieuws op br6.nl.

0: regioagenda.
1: Op zondag 14 juni van 3 tot 5 uur presenteert het Fanfare Promotieorkest een divers en publieksvriendelijk programma. Hierin staan bijzondere vrouwen centraal, zoals de Amerikaanse burgerrechtenactiviste Rosa Parks. Het concert vindt plaats in het Evertshuis aan de Julianenstraat 4 in Bodegraven. Kaarten kosten €12,50, inclusief een pauzedrankje. Ook is er een verloting met mooie prijzen, loodjes voor €1 per stuk. Kaarten zijn verkrijgbaar bij de zaal of te reserveren via streekfestival@gmail.com. Zondag 14 juni om 3 uur. De Havendagen Woerden. Het is weer zover. Op 7 en 8 juni is er een geweldige gelegenheid om prachtige sleepboten, opduwers, oude motoren en meer te bekijken. Enthousiaste eigenaren vertellen graag over hun scheepjes en geschiedenis. Er is genoeg te beleven voor jong en oud, zoals een binnenhavenspeurtocht, bootjes bouwen en meevaren met Jan de Sterke. Geniet ook van een prachtig muzikaal programma en heerlijke hapjes en drankjes. Kom dus kijken en beleven. Op 7 en 8 juni van 10 tot 5.

0: Je luistert naar BRSS met het nieuws van 1 uur.
1: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Ook in Moldavië is een drone het luchtruim binnengedrongen. Dat gebeurde vlakbij de grens met Oekraïne. Waar de drone vandaan kwam is niet duidelijk. Het toestel stortte neer in een weiland. Boven Letland werd een drone neergehaald door NAVO-vliegtuigen. Die drone kwam uit Rusland, maar het is nog onduidelijk of het ook om een Russisch toestel gaat. De afgelopen tijd komen er ook steeds vaker Oekraïnse drones in andere landen terecht. Het komt omdat Rusland het signaal van deze drones verstoort. Vorige week ontplofte een Oekraïnse drone in Roemenië. In de Filipijnen is het dodental als gevolg van een aardbeving opgelopen naar zeker 32. Ook raakten meer dan 200 mensen gewond. De beving had een kracht van 7,8 en er waren ook nog zeker 16 naschokken. Meerdere gebouwen zijn ingestort. Vrijwilligers zoeken nu naar overlevenden onder het puin. Op een middelbare school in Utrecht is een klaslokaal ontruimd vanwege een melding van een leerling met een vuurwapen. De leerling met het vermeende wapen moest binnenblijven. Zij is gecontroleerd, maar bleek geen wapen te hebben. Ook in de kluisjes van de school is niets gevonden. Er is één meisje opgepakt vanwege het doen van een valse melding. Of het gaat om een leerling van de school in Utrecht en hoe oud ze is, is niet bekendgemaakt. De Amsterdamse modeondernemer Martijn N. heeft in hoger beroep van zijn zedenzaak een langere straf gekregen. Het Hof legde hem 3,5 jaar cel op. Dat is 2 jaar meer dan de rechtbank. Volgens het Hof is bewezen dat N. 2 mannen heeft verkracht. En ook is hij veroordeeld voor aanranding en ontucht met 2 jongens van 15. Het weer. Op de meeste plekken is het droog met af en toe zon. Later vanmiddag vanuit het westen buien. Het is zo'n 21 graden en tijdens de regen kan het afkoelen naar 15 graden. Morgen dan wisselvallig en ongeveer 17 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Het nieuwe werkcentrum is er voor vragen over werk. Vragen die je liever niet hardop stelt.
3: Hoe kom ik hier weg?
2: Vragen die over je toekomst gaan.
4: Hoe word ik beter in mijn vak?
2: Of één die je wakker houdt.
5: Hoe begin ik weer met werken?
2: Wat je werkvraag ook is, wij helpen je verder. Welkom bij het Werkcentrum. Vind jouw werkcentrum op werkcentrum.nl.
6: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
7: Hallo, met Kees.
8: Truus hier, hoe gaat het?
7: Sorry Truus, maar je bent gevallen. Ik moet wachten totdat er iemand langskomt om de telefoon op te rapen.
9: Een hulphond brengt Kees graag zijn telefoon. Opent deuren, drukt op knoppen, doet boodschappen, helpt met aan- en uitkleden en doet de was. Stichting De Hond Kan de Was Doen leidt mens en hond samen op in de thuissituatie. Steun Stichting De Hond Kan de Was Doen.
10: Iedere zaterdagmiddag tussen 1 en 2. Weekendlift met Erwin Holthuizen.

0: kopje thee met de DJ. Dus luister iedere zaterdagmiddag tussen 1 en 2 naar Weekend Lift met Erwin Holthuizen.
1: Voor gemeente Bodegraven-Reewijk en de wijde omgeving.

0: regioagenda.
1: De havendagen worden. Het is weer zover. Op 7 en 8 juni is er een geweldige gelegenheid om prachtige sleepboten, opduwers, oude motoren en meer te bekijken. Enthousiaste eigenaren vertellen graag over hun scheepjes en geschiedenis. Er is genoeg te beleven voor jong en oud, zoals een binnenhavenspeurtocht, bootjes bouwen en meevaren met Jan de Sterke. Geniet ook van een prachtig muzikaal programma en heerlijke hapjes en drankjes. Kom dus kijken en beleven. Op 7 en 8 juni van 10 tot 5.
2: De Nationale Buitenspeeldag komt eraan. Op woensdag 10 juni van 1 uur tot 4:30. In Bodegraven kunnen kinderen aan de hand van een plattegrond met stempelkaart meedoen aan sportieve spellen en actieve challenges. Sport en Welzijn zorgt samen met lokale sportaanbieders en vrijwilligers voor een gezellige middag vol beweging en plezier. Kinderen kunnen onderweg stempels verzamelen en daarmee kans maken op leuke prijzen. Voor ieder wat wils, of je nu houdt van rennen, springen of gewoon lekker buiten zijn. Zorg dat je erbij bent, woensdag 10 juni van 1 uur tot 4:30. Voor meer informatie en de plattegrond met stempelkaart, ga naar www.senw-br.nl.

0: Dit is BSS met het regionieuws.
1: Vandaag met Marja Roete. Het Samengezond Festival op het Raadhuisplein in Bodegraven was een groot succes. De tweede editie van dit evenement trok op zaterdag 6 juni veel bezoekers van alle leeftijden. Lokale organisaties gaven tips over een gezonde leefstijl en beweging. Kinderen deden mee aan spelletjes, terwijl ouderen informatie kregen over gezond ouder worden. Inwoners konden makkelijk praten met zorgprofessionals en verenigingen uit de buurt. Medewerkers van de gemeente legden uit hoe zij inwoners ondersteunen. Bezoekers kregen advies over energie, besparen en groener leven. Dankzij het mooie weer en de grote opkomst kijkt de organisatie terug op een geslaagde en verbindende dag.
2: Kijk voor meer regionieuws op br6.nl.
3: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Er staat een file in de regio op de A13 Rotterdam-Den Haag voor Delft-Noord. 4 kilometer en 10 minuten. Komt een ongeluk, de rechterrijstrook is dicht. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: regioagenda.
1: De Nationale Buitenspeeldag komt eraan. Op woensdag 10 juni van 1 uur tot half 5. In Bodegraven kunnen kinderen aan de hand van een plattegrond met stempelkaart meedoen aan sportieve spellen en actieve challenges. Sport en Welzijn zorgt samen met lokale sportaanbieders en vrijwilligers voor een gezellige middag vol beweging en plezier. Kinderen kunnen onderweg stempels verzamelen en daarmee kans maken op leuke prijzen. Voor ieder wat wils, of je nu houdt van rennen, springen of gewoon lekker buiten zijn. Zorg dat je erbij bent, woensdag 10 juni van 1 uur tot half 5. Voor meer informatie en de plattegrond met stempelkaart, ga naar www.senw-br.nl.
2: De havendagen worden. Het is weer zover. Op 7 en 8 juni is er een geweldige gelegenheid om prachtige sleepboten, opduwers, oude motoren en meer te bekijken. Enthousiaste eigenaren vertellen graag over hun scheepjes en geschiedenis. Er is genoeg te beleven voor jong en oud, zoals een binnenhavenspeurtocht, bootjes bouwen en meevaren met Jan de Sterke. Geniet ook van een prachtig muzikaal programma en heerlijke hapjes en drankjes. Kom dus kijken en beleven. Op 7 en 8 juni van 10 tot 5.

0: Je luistert naar BR6 met het nieuws van 2 uur.
1: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Iran heeft aangekondigd de aanvallen op Israël te stoppen, tenzij het Israëlische leger opnieuw Libanon aanvalt. Dat meldt het Iraanse staatspersbureau Fars. Ze waarschuwen voor nog hardere aanvallen als dat gebeurt. Gisteravond vuurde Iran raketten af op Israël. Israël reageerde daarop met aanvallen op doelen in Iran. Vanochtend waren er ook aanvallen over en weer. De Amerikaanse president Trump heeft beide landen opgeroepen om te stoppen en zegt nu dat er vredesonderhandelingen aan de gang zijn. De veiligheidsregio's hadden tijdens de coronapandemie moeite met de invoering van de avondklok.

0: Dat zei de oud-voorzitter van het Veiligheidsberaad, Hubert Bruls, bij de coronacommissie. De avondklok gold in 2021 ruim 3 maanden. Mensen moesten toen tussen 9 uur 's avonds en 4:30 's ochtends binnenblijven. Met de invoering van die maatregel werden mensen van hun grondrecht beroofd, zonder dat goed werd aangetoond waarom, zei Bruls. Sommige burgemeesters vreesden daarom voor spanningen. In een aantal steden kwamen er ook inderdaad avondklokrellen. Termieten vestigen zich steeds vaker in Nederland, zeggen onderzoekers. De insecten komen van nature niet in Nederland voor. En ze zijn hier met name terechtgekomen via de internationale handel in planten zoals olijfbomen. Er zijn in Nederland kolonies van 6 verschillende termietensoorten gevonden, met honderden tot miljoenen termieten per kolonie. De insecten kunnen schade aanrichten aan houten gebouwen, bomen en andere houtproducten. Onderzoekers adviseren de overheid daarom om maatregelen tegen de termieten te nemen. Het weer op de meeste plaatsen droog met af en toe zon. Later vanmiddag vanuit het westen regen. Het is zo'n 21 graden. Tijdens de regen kan het afkoelen naar 15 graden. Morgen dan bewolkt met regen en zo'n 17 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Het nieuwe werkcentrum is er voor vragen over werk. Vragen die heel veel werkgevers hebben.
2: Waar vind ik nieuwe mensen?
1: Vragen over groei.
3: Hoe bied ik een leerwerkplek aan?
1: Of vragen waar je niet omheen kunt.
4: Hoe behoud ik mijn mensen?
1: Wat je werkvraag ook is, wij helpen je verder. Welkom bij het Werkcentrum. Vind jouw werkcentrum op werkcentrum.nl.
5: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
6: Heb jij een luisterend oor? Daar kun je wat mee. Al 80 jaar helpen de vrijwilligers van Humanitas mensen die het even nodig hebben. Mensen voor wie er niemand anders is. Dit doen wij met aandacht en vriendschappelijk contact. Van mens tot mens. Word ook vrijwilliger. Ga naar humanitas.nl en meld je aan.
7: Op zaterdagochtend wordt u wakker met De Blik. Een breed informatief serviceprogramma waarbij de luisteraar centraal staat. Op een gezellige wijze betrekken Peter en Kees de luisteraar bij de sport, actualiteiten en achtergronden bij het lokale nieuws. De Blik. Iedere zaterdagmorgen tussen 9 en 11 uur. Wakker worden is nog nooit zo leuk geweest. Voor gemeente Bodegraven-Reewijk en de wijde omgeving. Altijd.

0: agenda.
1: De havendagen woorden. Het is weer zover. Op 7 en 8 juni is er een geweldige gelegenheid om prachtige sleepboten, opduwers, oude motoren en meer te bekijken. Enthousiaste eigenaren vertellen graag over hun scheepjes en geschiedenis. Er is genoeg te beleven voor jong en oud, zoals een binnenhavenspeurtocht, bootjes bouwen en meevaren met Jan de Sterke. Geniet ook van een prachtig muzikaal programma en heerlijke hapjes en drankjes. Kom dus kijken en beleven. Op 7 en 8 juni van 10 tot 5. Op zondag 14 juni van 3 tot 5 uur presenteert het Fanfare Promotieorkest een divers en publieksvriendelijk programma. Hierin staan bijzondere vrouwen centraal, zoals de Amerikaanse burgerrechtenactiviste Rosa Parks. Het concert vindt plaats in het Evertshuis aan de Julianenstraat 4 in Bodegraven. Kaarten kosten €12,50, inclusief een pauzedrankje. Ook is er een verloting met mooie prijzen. Loodjes voor €1 per stuk. Kaarten zijn verkrijgbaar bij de zaal of te reserveren via streekfestival@gmail.com. Zondag 14 juni om 3 uur.

0: Dit is BSS met het regionieuws.
1: Vandaag met Marja Roete. Het Samengezond Festival op het Raadhuisplein in Bodegraven was een groot succes. De tweede editie van dit evenement trok op zaterdag 6 juni veel bezoekers van alle leeftijden. Lokale organisaties gaven tips over een gezonde leefstijl en beweging. Kinderen deden mee aan spelletjes, terwijl ouderen informatie kregen over gezond ouder worden. Inwoners konden makkelijk praten met zorgprofessionals en verenigingen uit de buurt. Medewerkers van de gemeente legden uit hoe zij inwoners ondersteunen. Bezoekers kregen advies over energie, besparen en groener leven. Dankzij het mooie weer en de grote opkomst kijkt de organisatie terug op een geslaagde en verbindende dag.
2: Kijk voor meer regionieuws op br6.nl.

0: regioagenda.
1: Op zoek naar een sportief uitje? Kom naar Open Water Bodegraven op de Oude Rijn in Bodegraven. Dit unieke evenement, georganiseerd door BZNPC, combineert open water zwemmen met een spectaculair beachpolotoernooi in de Oude Sluis. Er zijn zwemwedstrijden voor iedereen, van wedstrijdzwemmers tot recreanten, met afstanden van 5 kilometer, 2,5 kilometer en kortere afstanden. Vergeet niet de sportiviteit in het hart van Bodegraven te beleven. Noteer het in je agenda op 13 juni om 10 uur tot 4 uur. De Havendagen Woerden. Het is weer zover. Op 7 en 8 juni is er een geweldige gelegenheid om prachtige sleepboten, opduwers, oude motoren en meer te bekijken. Enthousiaste eigenaren vertellen graag over hun scheepjes en geschiedenis. Er is genoeg te beleven voor jong en oud, zoals een binnenhavenspeurtocht, bootjes bouwen en meevaren met Jan de Sterke. Geniet ook van een prachtig muzikaal programma en heerlijke hapjes en drankjes. Kom dus kijken en beleven op 7 en 8 juni van 10 tot 5.

0: Je luistert naar BRSS met het nieuws van 3 uur.
1: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Nederland doet niet genoeg om discriminatie tegen te gaan. Dat schrijft de Staatscommissie tegen Discriminatie en Racisme in een nieuw rapport. De huidige aanpak zal vooral gericht zijn op incidenten, waardoor structurele patronen blijven bestaan. Ook bij de overheid. Discriminatie en racisme zijn volgens de commissie diep geworteld in de samenleving. De overheid moet daarom niet alleen zelf stoppen met discrimineren, maar ook discriminatie voorkomen en actief bijdragen aan gelijkheid en gelijkwaardigheid. Iran heeft aangekondigd de aanvallen op Israël te stoppen, tenzij het Israëlische leger opnieuw Libanon aanvalt. Dat meldt het Iraanse staatspersbureau Fars. Gisteravond vuurde Iran raketten af op Israël. Israël reageerde daarop met aanvallen op doelen in Iran. Vanochtend waren er opnieuw aanvallen over en weer. Mensen met een beperking worden in Nederland nog steeds achtergesteld. Dat oordeelt het College voor de Rechten van de Mens. Onder meer op het gebied van werk, zorg en onderwijs kunnen ze niet volledig meedoen. 1 op de 4 zegt het gevoel te hebben niet mee te tellen in de samenleving. Ook hebben veel mensen met een beperking financiële zorgen. 2 jaar geleden uitte de VN forse kritiek op hoe Nederland omgaat met mensen met een beperking. Volgens het college zijn sindsdien wel stappen gezet, maar is het nog altijd niet genoeg. Termieten vestigen zich steeds vaker in Nederland, zeggen onderzoekers. De insecten zijn hier met name terechtgekomen via de internationale handel in planten zoals olijfbomen. Termieten kunnen schade aanrichten aan houten gebouwen, bomen en andere houtproducten. Onderzoekers adviseren de overheid daarom om maatregelen tegen de termieten te nemen. Het weer bewolkt met af en toe lichte regen. Later vanuit het zuidwesten stevige buien met plaatselijk veel regen. Ook vanavond regent, koelt dan af tot een graad of 12. Morgenochtend af en toe zon, 's middags weer kans op regen met onweer. En het wordt dan ongeveer 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Het nieuwe werkcentrum is er voor vragen over werk. Vragen die je liever niet hardop stelt.
3: Hoe kom ik hier weg?
2: Vragen die over je toekomst gaan.
4: Hoe word ik beter in mijn vak?
2: Of één die je wakker houdt.
5: Hoe begin ik weer met werken?
2: Wat je werkvraag ook is, wij helpen je verder. Welkom bij het werkcentrum. Vind jouw werkcentrum op werkcentrum.nl.
6: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
7: Toen mijn dochter klein was, vond ik al dat ze er mooi uitzag. Nu gaat ze trouwen en ziet ze er helemaal prachtig uit, zeggen ze.
8: Oogziektes zie je niet aankomen. Door onderzoek zien we ze wel verdwijnen. Doneer daarom nu. Oogfonds. Onderzoek laat zien.
9: Dit had je al eerder moeten doen. Vrijwilliger worden bij BSS, de lokale omroep voor Bodegraven-Reewijk. Heb je altijd al iets willen doen in de media? Ben je nogal nieuwsgierig van aard en hou je je graag bezig met wat er in je eigen omgeving gebeurt? Dan kun je bij BSS echt aan de slag. Je leert namelijk hoe je nieuws kunt vinden en verspreiden via de diverse mediakanalen zoals radio en televisie, maar ook digitaal via social media. Twijfel dus niet langer en kom ook meewerken. De omroep zoekt interviewers, cameramensen, editors en redacteuren. Natuurlijk word je begeleid en er wordt voor een opleiding gezorgd. Kijk voor meer informatie op de website van BSS of stuur een e-mail naar vacature@bss.nl.
10: Voor gemeente Bodegraven-Reewijk en de wijde omgeving.

0: agenda. BR6.
1: De Nationale Buitenspeeldag komt eraan. Op woensdag 10 juni van 1 uur tot half 5. In Bodegraven kunnen kinderen aan de hand van een plattegrond met stempelkaart meedoen aan sportieve spellen en actieve challenges. Sport en Welzijn zorgt samen met lokale sportaanbieders en vrijwilligers voor een gezellige middag vol beweging en plezier. Kinderen kunnen onderweg stempels verzamelen en daarmee kans maken op leuke prijzen. Voor ieder wat wils, of je nu houdt van rennen, springen of gewoon lekker buiten zijn. Zorg dat je erbij bent, woensdag 10 juni van 1 uur tot half 5. Voor meer informatie en de plattegrond met stempelkaart, ga naar www.senw-br.nl.
2: Op zondag 14 juni van 3 tot 5 uur presenteert het Fanfare Promotieorkest een divers en publieksvriendelijk programma. Hierin staan bijzondere vrouwen centraal, zoals de Amerikaanse burgerrechtenactiviste Rosa Parks. Het concert vindt plaats in het Evertshuis aan de Julianenstraat 4 in Bodegraven. Kaarten kosten €12,50, inclusief een pauzedrankje. Ook is er een verloting met mooie prijzen, loodjes voor €1 per stuk. Kaarten zijn verkrijgbaar bij de zaal of te reserveren via streekfestival@gmail.com. Zondag 14 juni om 3 uur.

0: Dit is BSS met het regionieuws.
1: Vandaag met Marja Roete. Het Samengezond Festival op het Raadhuisplein in Bodegraven was een groot succes. De tweede editie van dit evenement trok op zaterdag 6 juni veel bezoekers van alle leeftijden. Lokale organisaties gaven tips over een gezonde leefstijl en beweging. Kinderen deden mee aan spelletjes, terwijl ouderen informatie kregen over gezond ouder worden. Inwoners konden makkelijk praten met zorgprofessionals en verenigingen uit de buurt. Medewerkers van de gemeente legden uit hoe zij inwoners ondersteunen. Bezoekers kregen advies over energie, besparen en groene leven. Dankzij het mooie weer en de grote opkomst kijkt de organisatie terug op een geslaagde en verbindende dag.
2: Kijk voor meer regionieuws op br6.nl.

0: regioagenda.
1: De Nationale Buitenspeeldag komt eraan. Op woensdag 10 juni van 1 uur tot half 5. In Bodegraven kunnen kinderen aan de hand van een plattegrond met stempelkaart meedoen aan sportieve spellen en actieve challenges. Sport en Welzijn zorgt samen met lokale sportaanbieders en vrijwilligers voor een gezellige middag vol beweging en plezier. Kinderen kunnen onderweg stempels verzamelen en daarmee kans maken op leuke prijzen. Voor ieder wat wils, of je nu houdt van rennen, springen of gewoon lekker buiten zijn. Zorg dat je erbij bent, woensdag 10 juni van 1 uur tot half 5. Voor meer informatie en de plattegrond met stempelkaart, ga naar www.senw-br.nl. Op zondag 14 juni van 3 tot 5 uur presenteert het Fanfare Promotieorkest een divers en publieksvriendelijk programma. Hierin staan bijzondere vrouwen centraal, zoals de Amerikaanse burgerrechtenactiviste Rosa Parks. Het concert vindt plaats in het Evertshuis aan de Julianenstraat 4 in Bodegraven. Kaarten kosten €12,50, inclusief een pauzedrankje. Ook is er een verloting met mooie prijzen, loodjes voor €1 per stuk. Kaarten zijn verkrijgbaar bij de zaal of te reserveren via streekfestival@gmail.com. Zondag 14 juni om 3 uur.

0: Je luistert naar BRSS met het nieuws van 4 uur.
1: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Zowel Iran als Israël hebben gezegd te stoppen met elkaar aan te vallen. Een hoge functionaris in Israël zegt dat dit op verzoek van de Amerikaanse president Trump is. De Israëlische premier Netanyahu zou met Trump hebben gebeld vandaag. Volgens bronnen zou Netanyahu na het telefoontje de opdracht hebben gegeven om een nieuw bombardement te stoppen. Eerder meldde een Iraans persbureau al dat de aanvallen op Israël zouden ophouden als Israël stopt met aanvallen op Libanon. Het aantal meldingen van mogelijke overtredingen van de privacywet is flink gestegen. Het afgelopen jaar kwamen bij de autoriteit persoonsgegevens 13.500 klachten binnen. En dat is 75% meer dan een jaar eerder. De meeste klachten gingen over organisaties die niet transparant waren over welke persoonsgegevens ze gebruiken. En ook weigerden sommige organisaties gegevens te verwijderen. Volgens de voorzitter van de autoriteit persoonsgegevens komt de toename van het aantal klachten vooral doordat mensen meer weten over het belang van bescherming van persoonsgegevens. Het kabinet wil dat het strafbaar wordt om kinderen onder de 16 in te zetten voor commerciële doeleinden op internet. Het gaat daarbij om bijvoorbeeld video's van mensen met kinderen die op sociale media vakanties of spullen promoten. Het kabinet wil dat dat onder de wet op kinderarbeid gaat vallen. Tennisser Mees Ruttering is uitgeschakeld in de eerste ronde van de Libema Open. Hij verloor op het gras van Rosmalen in 2 sets van Benjamin Bizou uit Frankrijk. Het werd 4-6, 4-6. De 18-jarige

0: Jurgen Ruttering staat op plek 454 op de wereldranglijst en kreeg een wildcard voor het hoofdtoernooi. Het weer bewolkt met af en toe regen. Vanavond opnieuw buien. Het koelt dan af tot een graad of 12. Morgenochtend af en toe zon, maar 's middags weer regen en ongeveer 17 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Erik Evengroen van de AWB. De eerste dagelijkse files van de avondspits ontstaan in het westen van het land. De meeste oponthoud zien we nu op de A4 van Amsterdam naar Rotterdam. Tussen Hoogmaden en Den Haag-Zuid 20 kilometer langzaam rijden en stilstaan. En dat kost je een kwartier. En de A20 Hoek van Holland richting Gouda voor Moordrecht 5 kilometer met 5 minuten vertraging. En datzelfde geldt op de A20 de andere kant op. Van Gouda naar Hoek van Holland voor Nieuwekerk aan de IJssel 5 minuten vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Het nieuwe werkcentrum is er voor vragen over werk. Vragen die heel veel werkgevers hebben.
3: Waar vind ik nieuwe mensen?
2: Vragen over groei.
4: Hoe bied ik een leerwerkplek aan?
2: Of vragen waar je niet omheen kunt.
5: Hoe behoud ik mijn mensen?
2: Wat je werkvraag ook is, wij helpen je verder. Welkom bij het werkcentrum. Vind jouw werkcentrum op werkcentrum.nl.
6: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
7: De menukaart was wat wazig. Ik dacht, het is vast mijn leeftijd. Nu zie ik mijn man niet eens meer.
8: Oogziektes zie je niet aankomen. Door onderzoek zien we ze wel verdwijnen. Doneer daarom nu. Oogfonds. Onderzoek laat zien.
9: Luister elke zaterdag nacht.

0: regioagenda.
1: De havendagen Woerden. Het is weer zover. Op 7 en 8 juni is er een geweldige gelegenheid om prachtige sleepboten, opduwers, oude motoren en meer te bekijken. Enthousiaste eigenaren vertellen graag over hun scheepjes en geschiedenis. Er is genoeg te beleven voor jong en oud, zoals een binnenhavenspeurtocht, bootjes bouwen en meevaren met Jan de Sterke. Geniet ook van een prachtig muzikaal programma en heerlijke hapjes en drankjes. Kom dus kijken en beleven. Op 7 en 8 juni van 10 tot 5. Op zondag 14 juni van 3 tot 5 uur presenteert het Fanfare Promotieorkest een divers en publieksvriendelijk programma. Hierin staan bijzondere vrouwen centraal, zoals de Amerikaanse burgerrechtenactiviste Rosa Parks. Het concert vindt plaats in het Evertshuis aan de Julianenstraat 4 in Bodegraven. Kaarten kosten €12,50, inclusief een pauzedrankje. Ook is er een verloting met mooie prijzen, loodjes voor €1 per stuk. Kaarten zijn verkrijgbaar bij de zaal of te reserveren via streekfestival@gmail.com. Zondag 14 juni om 3 uur.

0: Dit is BSS met het regionieuws.
1: Vandaag met Marja Roete. Het Samengezond Festival op het Raadhuisplein in Bodegraven was een groot succes. De tweede editie van dit evenement trok op zaterdag 6 juni veel bezoekers van alle leeftijden. Lokale organisaties gaven tips over een gezonde leefstijl en beweging. Kinderen deden mee aan spelletjes, terwijl ouderen informatie kregen over gezond ouder worden. Inwoners konden makkelijk praten met zorgprofessionals en verenigingen uit de buurt. Medewerkers van de gemeente legden uit hoe zij inwoners ondersteunen. Bezoekers kregen advies over energie, besparen en groener leven. Dankzij het mooie weer en de grote opkomst kijkt de organisatie terug op een geslaagde en verbindende dag.
2: Kijk voor meer regionieuws op br6.nl.
3: Dit is Erik Evengroen van de AWB. De avondspits is in het westen op gang aan het komen. De meeste files zijn dagelijks en hebben niet al te veel vertraging, hoger zo'n 5 minuten. Wat wel opvalt is de A4, Amsterdam richting Rotterdam. Tussen knooppunt Hofvliet en Den Haag-Zuid 15 kilometer file rijden met een kwartier vertraging. En de A16 Rotterdam-Breda tussen het Terbrechtseplein en knooppunt Ridderkerk. Ook daar een kwartier extra reistijd. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: De regioagenda.
1: De havendagen Woerden. Het is weer zover. Op 7 en 8 juni is er een geweldige gelegenheid om prachtige sleepboten, opduwers, oude motoren en meer te bekijken. Enthousiaste eigenaren vertellen graag over hun scheepjes en geschiedenis. Er is genoeg te beleven voor jong en oud, zoals een binnenhavenspeurtocht, bootjes bouwen en meevaren met Jan de Sterke. Geniet ook van een prachtig muzikaal programma en heerlijke hapjes en drankjes. Kom dus kijken en beleven. Op 7 en 8 juni van 10 tot 5. Op zondag 14 juni van 3 tot 5 uur presenteert het Fanfare Promotieorkest een divers en publieksvriendelijk programma. Hierin staan bijzondere vrouwen centraal, zoals de Amerikaanse burgerrechtenactiviste Rosa Parks. Het concert vindt plaats in het Evertshuis aan de Julianenstraat 4 in Bodegraven. Kaarten kosten €12,50, inclusief een pauzedrankje. Ook is er een verloting met mooie prijzen, loodjes voor €1 per stuk. Kaarten zijn verkrijgbaar bij de zaal of te reserveren via streekfestival@gmail.com. Zondag 14 juni om 3 uur.

0: Iran en Israël zeggen te stoppen met elkaar aanvallen. Israël zegt dat dat gebeurt op verzoek van de Amerikaanse president Trump. Die zou vandaag met Netanyahu hebben gebeld. Na dat telefoontje zou de Israëlische premier een gepland bombardement hebben afgeblazen. Iran zei eerder te stoppen met aanvallen op Israël als dat land zou ophouden met aanvallen op Libanon. De man die in februari een medewerkster gijzelde van de gevangenis in Heer Hugo Waard heeft eerder twee vrouwen vermoord. Dat bleek tijdens een zitting in de rechtbank in Haarlem, meldt NH Nieuws. De Portugees Hugo TQ doodde in 2005 zijn ex-vriendin in Engeland die zwanger was. In 2020 vermoordde hij een vrouw van 26 uit Blerik in Limburg. Bij de gijzeling in februari zou TQ de medewerkers van de inrichting in een wurggreep hebben gehouden en haar hebben gestoken met een scherp voorwerp. Ze raakte zwaar gewond. Het OM verdenkt TQ onder meer van poging tot moord. Online video's waarin kinderen worden ingezet om geld te verdienen moeten strafbaar worden, vindt het kabinet. Op sociale media staan video's van bijvoorbeeld ouders die met hun kinderen vakanties of spullen promoten. Het kabinet wil dat onder de wet kinderarbeid laten vallen. Het wordt dan verboden om in die video's kinderen onder de 16 in te zetten. Voor de kust van de Filipijnen is een scheepswrak gevonden uit de Tweede Wereldoorlog. Onderzoekers zijn er vrijwel zeker van dat het gaat om het Japanse vrachtschip Hofuku Maru, dat in 1944 werd gebombardeerd door de Amerikanen. Aan boord waren 250 Nederlandse en 1000 Engelse krijgsgevangenen. Een groot deel van hen overleefde de aanval niet. Dan het weer. Vanuit het zuidwesten trekken buien over. Daarbij kan plaatselijk veel regen vallen. Lokaal komt onweer voor. Morgenochtend af en toe zon, maar morgenmiddag weer pittige buien en kans op onweer en veel wind. Het wordt dan ongeveer 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Erik Evengroen van de AWB. De avondspits is begonnen in het westen van het land. Het zijn nog altijd veel dagelijkse files, weinig bijzonderheden. Dus dat betekent hooguit zo'n 10 minuten vertraging voor de meeste files. Twee vallen erop. De A4 om te beginnen. Amsterdam richting Rotterdam. Voor Den Haag-Zuid 15 kilometer file met 25 minuten vertraging. En de A16 Rotterdam richting Breda. Bij de Van Brienoordbrug is een ongeluk gebeurd. Twee rijstroken zijn dicht. De vertraging is 20 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Het nieuwe werkcentrum is er voor vragen over werk. Vragen die je liever niet hardop stelt. Hoe kom ik hier weg? Vragen die over je toekomst gaan?
3: Hoe word ik beter in mijn vak?
2: Of één die je wakker houdt?
4: Hoe begin ik weer met werken?
2: Wat je werkvraag ook is, wij helpen je verder. Welkom bij het Werkcentrum. Vind jouw werkcentrum op werkcentrum.nl.
5: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
6: De diagnose reuma, dat betekent een nieuwe fase in je leven. De Nationale Vereniging Reumazorg Nederland helpt je bij deze overgang. Met tips, webinars en informatie over jouw vorm van reuma die je echt kunt gebruiken. Bijvoorbeeld over behandelingen, medicatie, leefstijl en zelfmanagement. Wat kan je zelf doen? Ga naar reumazorgnederland.nl voor wie leeft met reuma.
7: Dinsdagavond 8 uur.
8: Bas en Piet. Cultuur en uitspraak.
7: Dinsdagavond 8 uur.
8: 60's tot heden. Muziek en inhoud.
7: Dinsdagavond 8 uur.
8: De muziekexperts. Live op BR6.
9: Voor gemeente Bodegraven-Reewijk en de wijde omgeving.
10: Oh.

0: regioagenda.
1: De Nationale Buitenspeeldag komt eraan. Op woensdag 10 juni van 1 uur tot half 5. In Bodegraven kunnen kinderen aan de hand van een plattegrond met stempelkaart meedoen aan sportieve spellen en actieve challenges. Sport en Welzijn zorgt samen met lokale sportaanbieders en vrijwilligers voor een gezellige middag vol beweging en plezier. Kinderen kunnen onderweg stempels verzamelen en daarmee kans maken op leuke prijzen. Voor ieder wat wils, of je nu houdt van rennen, springen of gewoon lekker buiten zijn. Zorg dat je erbij bent, woensdag 10 juni van 1 uur tot half 5. Voor meer informatie en de plattegrond met stempelkaart, ga naar www.senw-br.nl.
2: De Havendagen Woerden. Het is weer zover. Op 7 en 8 juni is er een geweldige gelegenheid om prachtige sleepboten, opduwers, oude motoren en meer te bekijken. Enthousiaste eigenaren vertellen graag over hun scheepjes en geschiedenis. Er is genoeg te beleven voor jong en oud, zoals een binnenhavenspeurtocht, bootjes bouwen en meevaren met Jan de Sterke. Geniet ook van een prachtig muzikaal programma en heerlijke hapjes en drankjes. Kom dus kijken en beleven. Op 7 en 8 juni van 10 tot 5.

0: Dit is BSS met het regionieuws.
1: Vandaag met Marja Roete. Het Samengezond Festival op het Raadhuisplein in Bodegraven was een groot succes. De tweede editie van dit evenement trok op zaterdag 6 juni veel bezoekers van alle leeftijden. Lokale organisaties gaven tips over een gezonde leefstijl en beweging. Kinderen deden mee aan spelletjes, terwijl ouderen informatie kregen over gezond ouder worden. Inwoners konden makkelijk praten met zorgprofessionals en verenigingen uit de buurt. Medewerkers van de gemeente legden uit hoe zij inwoners ondersteunen. Bezoekers kregen advies over energie, besparen en groener leven. Dankzij het mooie weer en de grote opkomst kijkt de organisatie terug op een geslaagde en verbindende dag.
2: Kijk voor meer regionieuws op br6.nl.
3: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Ook in het westen van het land hebben we te maken met een normale maandagavondspits. Dat betekent veel dagelijkse files die niet al te veel vertraging veroorzaken. En een paar opvallende. Om te beginnen de A4 Amsterdam richting Rotterdam. Voor Den Haag Zuid doe je er bijna 20 minuten langer over. A16 Rotterdam richting Breda. Op de Van Brienoordbrug op de parallelbaan is een ongeluk gebeurd. Twee rijstroken zijn daar dicht. De auto's worden daar nu geborgen. Er staat 3 kilometer file met een kwartier vertraging. En dan tenslotte de N470 Delft richting Zoetermeer. Voor de aansluiting met de A12 staat 2 kilometer file met een kwartier vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: regioagenda.
1: De havendagen Woerden. Het is weer zover. Op 7 en 8 juni is er een geweldige gelegenheid om prachtige sleepboten, opduwers, oude motoren en meer te bekijken. Enthousiaste eigenaren vertellen graag over hun scheepjes en geschiedenis. Er is genoeg te beleven voor jong en oud, zoals een binnenhavenspeurtocht, bootjes bouwen en meevaren met Jan de Sterke. Geniet ook van een prachtig muzikaal programma en heerlijke hapjes en drankjes. Kom dus kijken en beleven. Op 7 en 8 juni van 10 tot 5.
2: De Nationale Buitenspeeldag komt eraan. Op woensdag 10 juni van 1 uur tot 4:30. In Bodegraven kunnen kinderen aan de hand van een plattegrond met stempelkaart meedoen aan sportieve spellen en actieve challenges. Sport en Welzijn zorgt samen met lokale sportaanbieders en vrijwilligers voor een gezellige middag vol beweging en plezier. Kinderen kunnen onderweg stempels verzamelen en daarmee kans maken op leuke prijzen. Voor ieder wat wils, of je nu houdt van rennen, springen of gewoon lekker buiten zijn. Zorg dat je erbij bent, woensdag 10 juni van 1 uur tot 4:30. Voor meer informatie en de plattegrond met stempelkaart, ga naar www.senw-br.nl.

0: Je luistert naar BR6 met het nieuws van 6 uur.
1: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Er was genoeg aandacht voor de maatschappelijke gevolgen van het coronabeleid. Dat zijn Roskam Abbing, een van de topambtenaren die tijdens de COVID-crisis een hoge positie bekleedde tegen de enquêtecommissie. Eerder concludeerde onder meer het RIVM dat de mentale gezondheid van jongeren door het coronabeleid ongunstig is beïnvloed. Roskam bestrijdt dat er meer aandacht was voor de medische dan voor de maatschappelijke kant. Hij zei dat sommige maatregelen, zoals het sluiten van scholen, juist niet werden genomen om lange termijn schade bij kinderen te voorkomen. Iran en Israël zeggen te stoppen met elkaar aanvallen. Israël zegt dat dat gebeurt op verzoek van

0: Amerikaanse president Trump. Die zou vandaag met Netanyahu hebben gebeld. Na dat telefoontje zou de Israëlische premier een gepland bombardement hebben afgeblazen. Iran zei eerder te stoppen met aanvallen op Israël als het land op zou houden met aanvallen op Libanon. De autoriteit persoonsgegevens ontving afgelopen jaar 75% meer klachten over mogelijke overtredingen van de privacywet, zo'n 13.500. De meeste klachten gingen over bedrijven die niet duidelijk zijn over hoe ze persoonsgegevens gebruiken. De organisatie denkt dat de stijging vooral te maken heeft met de toegenomen zorgen die mensen hebben over hun privacy. Tennisser Mees Rutgering is uitgeschakeld in de eerste ronde van de Libema Open. Hij verloor op het gras van Rosmalen in 2 sets van Benjamin Bonzi uit Frankrijk. Het werd 4-6 en 4-6. De 18-jarige Rutgering staat op plek 454 op de wereldranglijst en kreeg een wildcard voor het hoofdtoernooi. Dan het weer vanuit het zuidwesten, buien, mogelijk met onweer. Ook vannacht af en toe regen, het koelt dan af naar 1 graad of 11. Morgenochtend af en toe zon, in de middag stevige buien met veel wind en kans op onweer. Het wordt dan rond de 17 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Ja, nog altijd een vrij normale maandagavondspits in het westen van het land, met in totaal zo'n 110 kilometer file. Veel dagelijkse files met zo'n 10 minuten oponthoud. De meeste vertraging zien we op de volgende wegen, de A4 Amsterdam richting Rotterdam. Voor Den Haag-Zuid zo'n 20 kilometer langzaam rijden en stilstaan, en dat kost je 1/2 uur. Een ongeluk op de A16 van Rotterdam naar Breda, tussen het Terbrechtseplein en de Van Brienenoordbrug. 2 rijstroken zijn daar dicht, de vertraging is 20 minuten. En de N210 Schoonhoven richting Rotterdam voor de aansluiting met de A16 20 minuten vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Het nieuwe werkcentrum is er voor vragen over werk. Vragen die heel veel werkgevers hebben.
3: Maar waar vind ik nieuwe mensen?
2: Vragen over groei.
4: Hoe bied ik een leerwerkplek aan?
2: Of vragen waar je niet omheen kunt.
5: Hoe behoud ik mijn mensen?
2: Wat je werkvraag ook is, wij helpen je verder. Welkom bij het Werkcentrum. Vind jouw werkcentrum op werkcentrum.nl.
6: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
7: Wil jij levens veranderen met een kleine lening? Bij Wakibi ondersteun je al vanaf €25 een ondernemer in een ontwikkelingsland met een microkrediet. Start vandaag nog met uitlenen. Ga naar wakibi.nl en verander een leven.
8: Sport is voor een groot deel emotie. En dat is zaterdagmiddag tussen 2 en 6 goed te horen.
9: Ja hoor, dit kan er worden! Ja!
8: Soms is het moeilijk de juiste toon te vinden.
9: Het is niet te geloven, hij zit erin!
8: Of de verslaggever bemoeit zich met de wedstrijd.
10: Het is geen kringgesprek jongens, want we zijn aan het voetballen.
8: Het wedstrijdverloop krijgt bijna een onverwachte wending.
11: Oh, hij ging er bijna zo in en die doelman denkt, nou, zag voor de zekerheid die bal dan maar even uittikken.
8: Zaterdagmiddag van 2 tot 6, 4 uur lang. Sport op zaterdag. Te beluisteren via BRSS, Midland FM en Gouden Stad Radio.
12: Het enige wat ontbreekt zijn de doelpunten. Maar ik eet mijn hoed op als er geen doelpunten komen.
8: Voor gemeente Bodegraven-Reewijk en de wijde omgeving.
13: Altijd.

0: Sportagenda.
1: Op zoek naar een sportief uitje? Kom naar Open Water Bodegraven op de Oude Rijn in Bodegraven. Dit unieke evenement, georganiseerd door BZNPC, combineert open waterzwemmen met een spectaculair beachpolotoernooi in de Oude Sluis. Er zijn zwemwedstrijden voor iedereen, van wedstrijdzwemmers tot recreanten, met afstanden van 5 kilometer, 2,5 kilometer en kortere afstanden. Vergeet niet de sportiviteit in het hart van Bodegraven te beleven. Noteer het in je agenda op 13 juni om 10 uur tot 4 uur. Op zondag 14 juni van 3 tot 5 uur presenteert het Fanfare Promotieorkest een divers en publieksvriendelijk programma. Hierin staan bijzondere vrouwen centraal, zoals de Amerikaanse burgerrechtenactiviste Rosa Parks. Het concert vindt plaats in het Evertshuis aan de Julianenstraat 4 in Bodegraven. Kaarten kosten €12,50, inclusief een pauzedrankje. Ook is er een verloting met mooie prijzen, loodjes voor €1 per stuk. Kaarten zijn verkrijgbaar bij de zaal of te reserveren via streekfestival@gmail.com. Zondag 14 juni om 3 uur.

0: Dit is BSS met het regionieuws.
1: Vandaag met Marja Roete. Het Samengezond Festival op het Raadhuisplein in Bodegraven was een groot succes. De tweede editie van dit evenement trok op zaterdag 6 juni veel bezoekers van alle leeftijden. Lokale organisaties gaven tips over een gezonde leefstijl en beweging. Kinderen deden mee aan spelletjes, terwijl ouderen informatie kregen over gezond ouder worden. Inwoners konden makkelijk praten met zorgprofessionals en verenigingen uit de buurt. Medewerkers van de gemeente legden uit hoe zij inwoners ondersteunen. Bezoekers kregen advies over energie, besparen en groene leven. Dankzij het mooie weer en de grote opkomst kijkt de organisatie terug op een geslaagde en verbindende dag.
2: Kijk voor meer regionieuws op br6.nl.
3: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Op een paar plekken nog flinke vertraging in het westen van het land. Om te beginnen daar via Amsterdam richting Den Haag. Tussen Hoogmade en Leidschendam 8 kilometer met 20 minuten vertraging. De A12 Utrecht richting Den Haag. Daar gebeurde zojuist nog een ongeluk tussen Gouda en Bleiswijk. Er zijn daar twee rijstroken dicht in de vertraging 25 minuten. En tenslotte de A20 Hoek van Holland richting Gouda. Voor Moordrecht nog 6 kilometer met 10 minuten oponthoud. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: regioagenda.
1: Op zondag 14 juni van 3 tot 5 uur presenteert het Fanfare Promotieorkest een divers en publieksvriendelijk programma. Hierin staan bijzondere vrouwen centraal, zoals de Amerikaanse burgerrechtenactiviste Rosa Parks. Het concert vindt plaats in het Evertshuis aan de Julianenstraat 4 in Bodegraven. Kaarten kosten €12,50, inclusief een pauzedrankje. Ook is er een verloting met mooie prijzen, loodjes voor €1 per stuk. Kaarten zijn verkrijgbaar bij de zaal of te reserveren via streekfestival@gmail.com. Zondag 14 juni om 3 uur. Op zoek naar een sportief uitje? Kom naar Open Water Bodegraven op de Oude Rijn in Bodegraven. Dit unieke evenement, georganiseerd door BZNPC, combineert open water zwemmen met een spectaculair beachpolo-toernooi in de Oude Sluis. Er zijn zwemwedstrijden voor iedereen, van wedstrijdzwemmers tot recreanten, met afstanden van 5 kilometer, 2,5 kilometer en kortere afstanden. Vergeet niet de sportiviteit in het hart van Bodegraven te beleven. Noteer het in je agenda op 13 juni om 10 uur tot 4 uur.

0: luistert naar PR6 met het nieuws van 7 uur.
1: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. De Israëlische premier Netanyahu heeft bevestigd dat hij de aanvallen op Iran heeft opgeschort. Tegelijkertijd waarschuwt hij dat Israël met volle kracht zal terugslaan als Iran opnieuw aanvalt. Een hoge Israëlische functionaris zei vanmiddag al dat de aanvallen stoppen. Dat zou zijn besloten na een telefoontje tussen Netanyahu en de Amerikaanse president Trump. Eerder vandaag meldde een Iraans persbureau al dat de aanvallen op Israël zouden ophouden als Israël stopt met aanvallen op Libanon. Gisteren laaide het geweld op. Over en weer werden de afgelopen dag doelen gebombardeerd. Er was genoeg aandacht voor de maatschappelijke gevolgen van het coronabeleid. Dat zei Roskam Abbing, een van de topambtenaren tijdens de coronacrisis tegen de enquêtecommissie. Eerder concludeerde onder meer het RIVM dat de mentale gezondheid van jongeren tijdens de crisis slechter werd. De ambtenaar bestrijdt dat er meer aandacht was voor de medische dan voor de maatschappelijke kant. Maar volgens hem waren keuzes ook gewoon nodig.
2: We hebben het over de heftige psychologische, sociale, maatschappelijke schade die er is. Maar stelt u zich voor dat er wel mensen zouden zijn overleden omdat ze geen hulp konden krijgen? Dat zou ook tot hele grote psychische schade hebben geleid, denk ik.
1: Roskam Abbing zei dat sommige maatregelen, zoals het sluiten van scholen, juist niet werden genomen om lange termijn schade bij kinderen te voorkomen. Het Openbaar Ministerie verdenkt een vrouw van 40 uit Dirkshorn in Noord-Holland van het vergiftigen van haar man. Dat bleek vanmiddag tijdens een zitting. De vrouw zou meerdere keren methanol in het drinken van haar man hebben gedaan, een giftige vorm van alcohol. Het slachtoffer van 49 overleed in februari door vergiftiging. Dan het weer vanuit het zuidwesten. Buien, mogelijk met onweer. Ook vannacht af en toe regen. Het koelt dan af naar een graad of 11. Morgenochtend af en toe zon. In de middag stevige buien met veel wind en kans op onweer. Het wordt dan rond de 17 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Dit is Erik Evengroen van de AWB. De avondspits is ook in het westen van het land voorbij. Eén file staat er nog. Dat is op de A4 van Amsterdam naar Den Haag. Bij Knoopert Hopvliet gebeurde er een ongeluk. De weg is vrij, maar de vertraging nog een kleine 10 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Op zaterdagochtend wordt u wakker met De Blik. Een breed informatief serviceprogramma waarbij de luisteraar centraal staat. Op een gezellige wijze betrekken Peter en Kees de luisteraar.

0: bij de sport, actualiteiten en achtergronden bij het lokale nieuws. De Blik, iedere zaterdagmorgen tussen 9 en 11 uur. Wakker worden is nog nooit zo leuk geweest.
1: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
2: Sophie van 9 speelt nooit buiten. Er is in haar buurt geen veilige speelplek. Ze is eenzaam en verdrietig. Zoals Sophie zijn er 400.000 kinderen in Nederland. We verliezen een generatie aan binnenzitten. Jantje Beton pakt dit aan door speeltuinen te ondersteunen en kinderen naar buiten te halen. Help ook mee. Ga naar jantjebeton.nl.
3: Het nieuwe werkcentrum is er voor vragen over werk. Vragen die je liever niet hardop stelt.
4: Hoe kom ik hier weg?
3: Vragen die over je toekomst gaan.
5: Hoe word ik beter in mijn vak?
3: Of één die je wakker houdt.
6: Hoe begin ik weer met werken?
3: Wat je werkvraag ook is, wij helpen je verder. Welkom bij het Werkcentrum. Vind jouw werkcentrum op werkcentrum.nl.
0: Voor gemeente Bodegraven-Reewijk en de wijde omgeving.

0: goede maandagavond weer en welkom weer bij een uurtje Bob Poetsen op. Tussen 7 en 8 heet ik u van harte welkom bij BR6. En zeg ik tegen u, uit volle borst.
1: Aloha.
0: Aloha. Ja, het is weer maandagavond tussen 7 en 8 en het is weer tijd voor Bob Poetsen op. En ja, wat zouden we deze week behandelen? We hadden vorige week gedraaid de top 40 van 1967. Het werd dus een stoffig hoekje. Maar ik heb het overleefd en ik heb er weer vier hele mooie platen uit kunnen trekken. En verder is natuurlijk van het soort die je niet zo vaak hoort. En de link. En daar zijn we natuurlijk al mee begonnen. En wat is die link? Wat zal die link nou zijn? Ja, de eerste hebben we natuurlijk al gehad. En misschien dat het na de tweede al iets duidelijker wordt. Ik gooi hem er in ieder geval vast in.

Ja, en wat is dan die link tussen deze drie platen? Het heeft iets met tijd te maken. Nou, dan maak ik het wel heel makkelijk, hè. Ja, het heeft met de tijd te maken. Het gaat namelijk om de kortste tijdspanne als titel. En dan heb ik het niet over de kortste liedjes, want het allerkortste liedje in de top 40 ooit was Pippi Langkous. Van Pippi Langkous, die duurde een minuutje. Deze duurde wel wat langer. Alleen, het heeft wel als titel een korte tijdspanne. We begonnen met Rihanna samen met Kanye West en Paul McCartney. En dat nummer heette 4, 5 seconds, dus zo'n 4, 5 seconden. Daarna hadden we Yusuf Nadour samen met Nene Cherry. Die hadden het over 7 seconds, 7 seconden. En als laatste de Voice winner, Ruben Hille. En die doet er wel 20 seconden over. Ja, en dat was dus meteen de link. Nog misschien even grappig om te melden. Het allerlangste liedje, dus qua tijdspannen, gaat over 1 million years. En dat is van Robin Gibb uit 1969. En dan is meteen het linkje naar de top 40 die we nou gaan behandelen heel snel gemaakt. Want deze week gingen we behandelen de week van 8 juni 1967, 6-7. Daarin hadden we 17 zakkers, 16 stijgers, 3 nieuwe binnenkomers, 6 superstippen en 7 stippen. En wat waren dan bijvoorbeeld die nieuwe binnenkomers? Bottle Party van de Baroques. Die kwam nieuw binnen op 40, nieuw binnen op 39. When I Was Young van Eric Barden en The Animals. En de hoogste nieuwe binnenkomer, ook direct met een superstip. Nieuw binnen op 18. New York Mining Disaster 1941 van de Bee Gees. Wat waren dan de overige superstippen? Silence in Golden van de Tremolos. Die steeg van 29 naar 16. Van 31 naar 14. Dus 17 plaatsen winst. Then I Kissed Her van de Beach Boys. Summer Is Here van de Outsiders. Die steeg van 23 naar 13. En Pictures of Lily van The Who. Die steeg 11 plaatsen van 19 naar 8. Waterloo Sunset. Die steeg van 39 naar 4. Dus 35 plaatsen winst. En die gaan we zo meteen natuurlijk ook draaien. Dan pakken we nog even snel de overige top 5 erbij. Spicks and Specks van de Bee Gees. Die daalde dus van 4 naar 5. Op 4 kwam dus Waterloo Sunset vanaf 39. Take Her Home van de Roadies. Die steeg van 6 naar 3. Mr. Pleasant van de Kings. Bleef stabiel op 2. En Manfred Mann met Haha Santa Clown was de nummer 1 in de top 40 van 1967. Maar we beginnen het item met de Bee Gees. New York Mining Disaster 1941 kwam binnen op 18 met een superstip. Totaal 10 weken top 40 en de hoogste positie nummer 4.

Then I Kissed Her. Een van de hoogste stijgers van 17 plaatswinst. 31 naar 14. Zou uiteindelijk de tweede plaats halen. En 13 weken top 40. En het was natuurlijk van The Beach Boys. En dat The... In 1967 hadden ze denk ik wel een voorliefde voor bandjes met de naam wat begon met The. Want we hadden eerst al The Beach Boys. En toen The... eerst de Bee Gees, daarna de Beach Boys. Zometeen gaan we nog The Kings doen, maar we hadden bijvoorbeeld ook de Tremolo's. De Supremes, de Who. Nou, de Beatles was natuurlijk een grote band in die tijd. The Outsiders, The Shoes, de Tremolo's. De Turtles zie ik zelfs nog, de Five Americans. Het blijft maar doorgaan met de... maar ja, goed, The Kings, dat was natuurlijk ook wel een hele grote band in de jaren 70. Deze steeg dus van 39 naar nummer 4. Het zou uiteindelijk nog de nummer 1 positie halen. 12 weken top 40 voor Waterloo Sunset. MUZIEK

En zo zag dus de top 40 er een beetje uit in 1967. Een hele lange tijd geleden. We gaan meteen maar weer aan het rad draaien om te kijken waar we volgende week op uitkomen.

Oh, dat is ook wel een tijdje terug. Iets minder ver. Maar toch wel 33 jaar geleden. We gaan naar 1993. Een van mijn favoriete jaren. Als ik heel eerlijk mag zijn. Maar ja, goed. Dat was dus ook mijn jeugd. Deze komt zeker niet uit 1993. Deze is van vele malen later.

Ze stonden hier in de studio, stonden ze te pingpongen. Ja, en daar ook dus ooit. In 2007. En Enrique Iglesias dacht van, oh, dat is een leuk tempootje. Daar kunnen we wel iets mee qua nummer. Ja, en over nummers gesproken. We zijn nu alweer toe aan van het soort die je niet zo vaak hoort. En deze keer heb ik gekozen voor een band, een Engelse band. En de naam is echt van de band. Het wordt wel eens gedacht dat het van de zanger is, maar dat is niet helemaal waar. Het gaat namelijk om Jamiroquai. En dat is een Britse band onder de leiding van JK. En JK heet eigenlijk zelf, is ook een artiestennaam. Want hij heet eigenlijk officieel Jason Lewis Cheatham. Maar het is dus een band die ja, een beetje in de acid jazz genre begon. In 1992 hadden ze al aardig wat bekende nummers. Maar in de top 40 zijn die eigenlijk nooit zoveel opgepikt. Ze hebben namelijk 5 top 40 hits. Maar wel 12 die niet verder zijn gekomen als de tipparade. Waaronder eigenlijk wel flinke knijters zoals Too Young to Die, When You Gonna Learn, Virtual Insanity heeft nooit de top 40 gehaald. Wel al een aantal jaar vaste prik in top 2000. Maar ook Cosmic Girl hebben bijvoorbeeld nooit de top 40 gehaald. Ja, de allerhoogste top 40 notering is eigenlijk Deeper Underground. En die is niet verder gekomen als de 19e plek. Heeft wel 10 weken top 40 gestaan. Maar een bepaald nummer heeft maar 2 weekjes in de top 40 gestaan. En ook 2 van die weken allebei op de 40ste plaats. En dat nummer is ja, is eigenlijk een nummer van van het album, studioalbum A Funk Odyssey. Dat was het 5e studioalbum. En het nummer gaat eigenlijk over de ex-girlfriend van ex-vriendin van JK. En die twee die zouden hun relatie destijds hebben verbroken vanwege cocaïneverslaving. Het nummer heet Little L. En het werd eigenlijk wel een groot hit in Spanje. Daar werd hij nummer 1. In Italië werd hij nummer 2. In de Canada nummer 7. Hij werd eigenlijk best wel in andere landen goed opgepikt. In Nederland dus 2 weken top 40. Little L, Jamiroquai.

Calvin Harris samen met Ellie Goulding. Miracles uit 2023. Zometeen halen we nog eventjes de agenda tevoorschijn. Maar eerst nog eventjes deze. Tears for Fears. Everybody wants to rule the world.

Ja, dan pakken we weer eventjes de agenda erbij. Wat is er allemaal op muzikaal vlak komende week te doen in de regio? We gaan naar de donderdag. In Boskoop, in de Cube, daar heb je de Cube Singalong Golden Oldies. Dan de vrijdag in Jeugdzoos De Zon in Bodegraven, Jam Fever. In Gouda, in de theaterbakkerij, daar treedt op Jan Akkerman met zijn programma My Focus. En in Studio Gons heb je Karaoke Café met de virtuose matrozen. En in Woerden, daar heb je de singlegrachtconcert van Excelsior. Dan naar de zaterdag. In Boskoop. Een Hollandse avond met Irvine. En dat is in De Hoek. Heet dat. Café De Hoek. En in Tjouw in Alphen heb je de Funky Tunes. Dat is een band. En in het Castellum, daar treedt op Child of Destiny. Dat is natuurlijk Destiny's Child Tribute. Met onder andere ook de dames van The Voice. In Gouda, in Studio Gons, Tig Yez en Zeroy Cruciatum. En in zowat heb je Ladies DJ Night. Het is niet Ladies Night, maar Ladies DJ's. En in Woerden, in de Milandhof, nee dat is natuurlijk in Zegveld, heb je weer een concert van Marco Don Hollander samen met Friends. En dat is Zomerfeest 26. Dan de zondag. In het Evertshuis heb je Fanfare Promotieorkest. En in Baas is er een Hollandse avond met onder andere Mark Fledderman. En natuurlijk wordt daar ook Nederland tegen Japan vertoond. In So What heb je nog de albumrelease party van Oskoet Slotters. En in de theaterbakkerij in Gouda undercover sessies van Pink. En in Gouda in de Brug een salsa bachata party. En dat is er allemaal te doen komend weekend. Ja, het begint wat klassiek. Maar dan is toch uiteindelijk de voetbalfluiter. Het WK gaat beginnen. Helaas zonder Italië. Maar dit is toch wel een echte Italiaan. Giovanotti, l'ombelico del mondo.

Ja, toen bleken we toch nog wel wat tijd over te hebben. Ja, die ik eigenlijk nog niet had ingetekend. Ja, dan maar gewoon de nummer 1 uit de huidige top 40. Dit prachtige, gevoelige chanson. En ik snap ook wel dat die nummer 1 staat in de top 40. Het is echt een verschrikkelijk nummer.

hadden niet al te lang kunnen draaien. Ja, soms mag je, je mag eigenlijk helemaal niet als disjockey je persoonlijke voorkeur geven, maar bij deze toch eigenlijk wel. Ik vind het gewoon een schande dat dat nog niet staat. Maar vooruit, het kan niet allemaal roze geur en maneschijn zijn. Dit was het weer voor Bob Boxop. Volgende week weer, zometeen nationaal van 8 uur, gast uit de streek. En ik ben er dan weer volgende week. En hij gaat nog even door.

0: bijdragen. Luistert naar BRSS met het nieuws van 8 uur.
1: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Frankrijk en Duitsland trekken de stekker uit een gezamenlijk straaljagerproject. Het moderne gevechtsvliegtuig was bedoeld om Europa minder afhankelijk te maken van de VS. Maar na jaren van voorbereiding komen de landen er toch niet uit, vertelt correspondent Charlotte Waaiers.
2: De Fransen die zouden de leiding hebben over de bouw en de Duitsers wordt verweten dat zij dan dat intellectueel eigendom van de Fransen zouden willen afpakken en dat ze een marktaandeel wilden inpikken. En andersom zeggen de Duitsers, ja, die Fransen die willen alleen maar dat wij onze portemonnee trekken en die weigeren te overleggen bij belangrijke keuzes.
1: Het project moest een symbool zijn voor betere Europese militaire samenwerking. Het OM verdenkt een vrouw van 40 uit Dirkshoorn in Noord-Holland van het vergiftigen van haar man. Het slachtoffer van 49 overleed in februari. De vrouw heeft toegegeven dat het haar schuld was. Waarom ze dat heeft gedaan is onduidelijk. Het Openbaar Ministerie verdenkt haar van moord en poging tot moord. Op verschillende plaatsen in het land hebben regen en harde wind tot problemen geleid. Zo is bij Papendrecht de A15 in beide richtingen dicht omdat er takken op de weg zijn gewaaid. Het KNMI waarschuwt voor onweer, hagel en windstoten en heeft voor Zuid-Holland en Brabant code geel afgekondigd. De buien trekken later vanavond naar het noordoosten. Voetballer Jurriën Timber mist toch het WK met Oranje. De verdediger van Arsenal kampt al langere tijd met een liesblessure en is volgens de KNVB niet fit genoeg. En dat is een tegenvaller voor Oranje, vertelt commentator Anne de Jong.
3: Het is niet alleen een topverdediger, maar het was ook nog eens zo'n puzzelstukje dat de afgelopen jaren precies op zijn plek viel, centraal achterin naast Virgil van Dijk.
1: Lucharel Geertruida vervangt Timber in de selectie van bondscoach Ronald Koeman. Dan het weer vanuit het zuidwesten, dus buien, mogelijk met onweer. Ook vannacht af en toe regen, het koelt af naar een graad of 11. Morgenochtend af en toe zon, in de middag stevige buien. Opnieuw veel wind en kans op onweer bij ongeveer 17 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Het nieuwe werkcentrum is er voor vragen over werk. Vragen die heel veel werkgevers hebben.
5: Maar waar vind ik nieuwe mensen?
4: Vragen over groei.
6: Hoe bied ik een leerwerkplek aan?
4: Of vragen waar je niet omheen kunt.
7: Hoe behoud ik mijn mensen?
4: Wat je werkvraag ook is, wij helpen je verder. Welkom bij het werkcentrum. Vind jouw werkcentrum op werkcentrum.nl.
8: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
9: Een gezonde buik. Voor miljoenen Nederlanders is dat niet vanzelfsprekend. Maag, darm en leverziekten zetten je leven op zijn kop. Onderzoek maakt het verschil. Word donateur op ndlfonds.nl. NDL-fonds. Gezondheid begint in je buik.
0: BR6 is de lokale

0: omroep voor gemeente Bodegraven-Reewijk. BR6 zorgt voor informatie gericht op het gebied waar jij woont en leeft. Ons enthousiaste team is op zoek naar nieuwe medewerkers. Je werkt mee aan reportages, interviews en radio- of tv-programma's. Zoek jij een leuke hobby? Stuur dan snel een berichtje aan info@br6.nl. Voor gemeente Bodegraven-Reewijk en de wijde omgeving. Altijd dichtbij.
1: BR6. Welkom bij het programma Gast uit de Streek. Met een interview gemaakt door de samenwerkende omroepen in de regio.
2: Goeiedag. Ja, inderdaad, met de samenwerkende omroepen. En dan heb ik het over Oude Water en eigenlijk ook over Bodegraven. En wij zijn Gouwestad en daar maken we dus nu ook een uitzending met drie mensen in de studio. Ik ben Roelie Spijker-Boersijnen. Naast mij zit
3: Wilde Vries
2: van Nederland en wij.
4: Ik ben Marcel Vos.
2: Ja, en jij komt uit Oude Water. Uh-huh. En Marcel Vos.
4: Uit Gouda.
2: Uit Gouda. Ja, het wordt een bijzondere uitzending, want ik heb besloten om ermee te stoppen. Het is mijn laatste keer dat ik aan dit programma meedoe. Ik heb er heel erg veel plezier in gehad. En gelukkig gaat het door. Want Wil blijft 82 bijna. En Marcel, die het overneemt, die ook een tijdje weg is geweest bij de radio, maar toch weer actief is. Jullie blijven het doen. Het wordt weer uitgebreid met Gerrit Schinkel, die gaat ook weer meedoen. En wellicht zijn er nog luisteraars die denken.
4: En Jerika Oldhoorn doet het.
2: En Jerika, ja, die hoort ook mee. Die doet ook mee. En wellicht zijn er mensen die nu luisteren en zeggen: oh, wat leuk, ik zou ook wel eens mee willen werken aan dit programma. Ik kan het jullie aanraden, maar ik ga er bij de lokale omroep na 40 jaar mee stoppen. Wil.
3: Ja.
2: Jij bent een tijd mijn collega geweest.
3: Absoluut.
2: En dit programma heette eerst Gast van de Week. Ja. Dan was het alleen maar van Gouwestad. En werd het wellicht ook nog uitgezonden bij andere omroepen. Maar toen we gingen samenwerken, toen was het eigenlijk in coronatijd volgens mij.
3: Ja, dat klopt.
2: En toen begonnen we Gast uit de Streek.
3: Ja, apart.
2: Heette het programma bij jou in Oude Water ook zo?
3: Nee, dat heette bij ons Aan tafel met. Maar het had eigenlijk qua format precies hetzelfde. Je maakte een mooi programma aan de keukentafel, zoals jullie dat ook doen. En dat heb ik nu bijna alles bij elkaar 20 jaar gedaan.
2: En ik zei net al, je bent bijna 82, dus je was 61.
3: Klopt.
2: Hoe ben jij bij de lokale omroep terechtgekomen?
3: Ja, dat was een heel verhaal. Er waren mensen die zeiden tegen mij van je valt in een zwart gat. Want ik ging met de fut. En toen dachten ze van, ja, wat gaat ze nou allemaal doen? Maar ik heb natuurlijk verschillende passies, zoals jullie weten. Ik hou van duiken. Of tenminste, ik heb heel veel gedoken in die tussentijd na mijn pensionering. Want ik heb in het buitenland gewoond. Ik raakte ermee bekend. En ik dacht, als ik nou gepensioneerd ben, ga ik dat doen. En gedaan. Top. Kan ik ook iedereen aanraden. Maar toen zeiden ze, Wil, je bent altijd communicatief bezig geweest. Lijkt het je niet om bij de radio te werken? En toen dacht ik bij mezelf, zo, zou dat kunnen? En er was iemand die zei van, je bent er absoluut ongeschikt voor. Vond ik ook goed. Maar uiteindelijk dacht ik, ik ga het ook gewoon doen. En toen hadden we een programma, had een vriendin van mij samengesteld, dat heette 50 Bovoor. En dat deden we met allemaal vrouwen en allemaal onder onze eigen naam. En dat hebben we iets van een jaar of 12 gedaan. Heel leuk, op woensdagmorgen, een informatief programma. Het was niet politiek, het was niet religieus, maar het was wel sociaal-maatschappelijk. We hadden ook een kookrubriek, we hadden een gezondheidsrubriek, we hadden van alles. En we namen het heel veel op. En verder voor de rest zonden we het uit op woensdagmorgen. Het is gewoon gaan rollen. We hebben even een kleine introductie gehad van een echte interviewer. Dat was een organisatie uit, volgens mij, Enschede. En die kwamen ons een beetje wegwijs maken wat het allemaal is. Want ja, je bent communicatief wel bezig, maar radio is toch anders. En ik kan niet anders zeggen dan dat radio maken is een passie. En dat draag ik ook over aan iedereen die luistert. Gewoon doen.
4: Nou, daar hoef je ons niet van te overtuigen. Wel, jij hebt het ruim 40 jaar gedaan. Ik heb het 23 jaar gedaan totdat het 9 jaar geleden stopte. September ben ik weer teruggekomen, dus ik ben ook aan mijn 24e jaar bezig. Dus ja, inderdaad, het is een ontzettende leuke hobby, radio maken.
2: Nog even terug naar jou, Wil, want je zei, ik ging de FUT in. En wat heb jij dan in communicatie gedaan voordat je met de FUT ging?
3: Ik was, van oorsprong was ik apothekersassistent. Maar toen ik naar buitenland ging en terugkwam, was dat niet meer van toepassing. Want er was veel te veel veranderd. En toen ben ik terechtgekomen in de financiën en later in kredietverstrekking. En kredietverstrekking voor grote maatschappijen, dat is heel veel communicatie. Om het geld weer binnen te krijgen.
2: En dat lukte jou?
3: En dat lukte me best wel.
2: Ja. En nou nog even over die 50 Beaufort, hè, wat je net zei. Hoe kom je aan zo'n naam? En hoe groot was die groep met vrouwen toen?
3: Die groep met vrouwen was 8. En 50 Beaufort kwam voort uit de passie van die vriendin van mij die dat startte. Dat was Maria van der Hondel. Ook niet helemaal onbekend hier.
2: En die was... Even uitleggen voor luisteraars. Maria van der Hondel.
3: Dat is iets apart. Zij was lerares in Haastrecht. Heeft dat 40 jaar gedaan. Heeft heel veel gedaan in Oudewater voor allerlei activiteiten. Knutsel, weet ik veel. Zij, hoe moet ik haar noemen? Het is een duizendpoot. En zij werd ook op... Ze was voor die tijd al bij de radio. Ze werkte er toen al een jaar of 10. En ze zei, Wil, jij moet komen. Jij moet dat voor mij doen. Dat lijkt me heel erg leuk. We zijn het gestart. Ze was helemaal gek van de Red Hat Society. Die ken je waarschijnlijk ook wel.
2: Ja, en dan loop je in het paars aan in het rood, hè?
3: Klopt.
2: Ja.
3: Klopt.
2: Ken jij die ook, Marcel?
4: Nooit van gehoord.
2: Nee, of... nou moet je eens opletten als er een of andere festiviteit in de stad is of zo. En dan komt een hele bubs de dames uit een trein bijvoorbeeld. En ze hebben rood aan en paars. Dat is de Red Hat Society.
4: En waar staat dat voor?
2: Nou ja, waar staat dat voor, Wil?
3: Ik denk dat ik dat beter aan jou kan vragen. Nou, want ik heb het nooit helemaal begrepen.
2: Nou, ik dus ook niet. Behalve dan dat je er lid van kan worden en allerlei leuke dingen kan gaan doen. En je wilt kennelijk ook opvallen als je samen iets leuks doet. En dus heb je die kleding aan.
4: Okay. Nou, ik denk, er zit iets ideologisch achter. Maar het is gewoon girls wanna have fun.
2: Nou ja, ik zoiets. Heb wel eens gedacht. Zou ik dat nog leuk vinden op een of andere manier? Maar daar heb ik helemaal geen tijd voor gehad. Maar ik zie wel dat ze erg veel plezier hebben met elkaar.
3: Zeker. Nou, en dat was ook eigenlijk een beetje het uitgangspunt van Maria. We willen gewoon een leuk programma maken met vrouwen. Door vrouwen en genieten. En we hebben het echt een jaar of 12, 13 gedaan. Met heel veel plezier. Totdat er ook inderdaad... Ik heb het naar mijn fut gedaan. Dus dat was ik inderdaad 61. Je hebt allemaal vrouwen van diezelfde leeftijd. Krijgen kleinkinderen. Hebben andere bezonjes. Dus ja, dan dunt dat een beetje uit. En van daaruit is het ook weer anders terechtgekomen.
4: Ja, wat ik eigenlijk benieuwd naar ben. Je bent gaan duiken. Veel gaan duiken na je 60ste eigenlijk.
3: Ja, heerlijk.
4: Je bent nu 81,5 voor de uitzending.
3: Ja.
4: Wat staat er nog op je bucketlist?
3: Ik ga binnenkort naar Afrika. En ik ga daar iets doen samen met mijn vriend. Wat ik nooit had gedacht. Ik ga daar naar Zanzibar. Dat is dus zwemmen, maar ook duiken.
4: Kijk.
3: Ja.
4: En wat is daar zo bijzonder aan om daar te duiken?
3: Nou, omdat ik ga daar toevallig naartoe. Laten we dat zo stellen. Want ik heb natuurlijk overal gedoken. In Indonesië, op Curaçao, in Egypte. Maar ook op de Vinkerveense plassen. En ook in de Grevelingen. Het is gewoon, als je je kop onder water hebt. En je hebt je gear aan. Dan is de wereld prachtig en stil.
4: En dat ga je nu in Afrika doen?
3: Dat denk ik wel.
2: En wanneer ga je?
3: 14 juni.
2: 14 juni. Oh, dat is echt al heel erg
3: snel. Dat is heel snel, oh. Ja.
2: En hoe lang heb je het niet gedaan?
3: Ik heb het nu 5 jaar niet gedaan.
2: Oké. Okay. En zijn er dan nog voorwaarden waardoor je het wel zou kunnen gaan doen zonder voorbereiding? Als ik je zo hoor.
3: Nou, ik denk dat als ik dat zou willen doen, dan zal ik een dag van tevoren bij zo'n duikinstructeur moeten aanmelden. Dan doe je een soort kleine refresh cursus. Dus dan moet je tonen dat je de signalen nog allemaal weet.
2: En, de luisteraars kan het niet zien.
3: Nee, maar als je dus gekruiste armen is, de duik wordt afgebroken. Dan ga je naar boven. Ik denk dat hij met mij nooit verder gaat dan 10 meter. Vanwege de leeftijd. En je moet natuurlijk ook rekening houden met... Ja, je moet met je leeftijd rekening houden. En je moet met je omgeving aan denken.
2: Ja, oh, ik vind het zo stoer dat je dit allemaal doet.
3: Nee hoor.
2: Hey, we hebben samen een lijstje met muziek samengesteld. Even Arjan, we hadden een volgorde in ons hoofd. Maar aangezien de focus nu even ligt op onze Wil de Vries. Zou je het een goed idee vinden als we eerst even met een nummer van Wil beginnen? En dan denk ik zelf aan Queen.
3: Ja.
2: Wat wordt het?
3: Those were the days of my life.
2: Gaat dat lukken? Ja, lukt.

0: These Are The Days van Queen. Daar heb jij uitgekozen, Wilde Vries. We hebben een speciale uitzending, want Gast uit de Streek bestaat al een hele tijd. Ik ben Roelie Spijker-Poesijne. Het is mijn laatste uitzending. Maar wij interviewen elkaar, de medewerkers van. Marcel Vos neemt het over. En Jerika Olsthoorn blijft het ook doen. Maar Wil, jij, met jou werk ik al een hele tijd samen. Waarom heb jij net voor Queen gekozen met Those Are The Days? These Are The Days.
1: Weet je, alle dagen zijn mooi. En je moet elke dag moet je er iets van maken. En ik heb heel veel meegemaakt. En ik vind het gewoon, het is een beetje een lijflied.
0: Oké, dus je draait het nog wel eens thuis.
2: Ja, dus pluk de dag, zeg maar.
0: Ja, leuk.
2: Ja, Roelie, jij stopt ermee met radiomaken voor RTV Gouwenstad na 40 jaar. Wat is daar de reden voor op dit moment?
0: Nou, ik ben net een beetje Heintje David. Dat is gewoon ook iemand die ook elke keer weer terugkwam. Want ik vind radiomaken heel erg leuk. Maar ik heb echt bedacht, ik wil nu toch, mijn man is met pensioen gegaan afgelopen week. Ik wil toch eigenlijk het ritme een beetje losmaken van wat ik al die tijd gedaan heb. En met pijn in mijn hart heb ik nu besloten om dit programma los te laten. We hebben het de laatste tijd steeds met z'n tweeën gedaan, Will en ik. En dat vond ik af en toe wel een belasting. En wat we ook heel vaak deden, omdat er dan geen uitzendingen kwamen van andere omroep, dan gingen we in de herhalingen. En toen dacht ik, ja, als ik dit blijf doen, vindt iedereen dat wel oké. Maar ik vind dat zelf niet oké. Dus toen heb ik tijdig aangegeven dat ik hiermee wilde stoppen. Niet omdat ik het niet leuk vind, maar omdat ik het belangrijk vind dat een frisse groep weer verder gaat. En dan stop ik op het moment dat ik het nog hartstikke leuk vond.
2: Ja. Je hebt niet alleen dit programma gedaan bij Gouwenstad. Kan je iets vertellen over de andere programma's die je bij Gouwenstad gedaan hebt?
0: Nou, achter me is een poster en die heet Weekend Gouda. En dat is de naam die ik heb verzonnen in coronatijd. Want dat was een programma en is een programma. En dat loopt hartstikke goed. Hele leuke club nu ook. Dat was een 2 uur durend programma op de zaterdagochtend. En heette toen Weekend Gouda. Dus weekend, het weekend in.
2: Het weekend in.
0: En dan gingen we kijken, wat is er dit weekend te doen in Gouda? En de komende week in de tweede uur. Ja, in coronatijd, toen was er eigenlijk niks meer te doen, want alles viel stil. En ik moet zeggen, Arjan vond het toen ook heel erg, onze technicus aan de andere kant van het glas, dat programma ter ziele ging, omdat er niemand meer was die het oppikte. Dus hij is zo goed geweest om berichten te blijven voorlezen. Dus niet meer zo gasten vragen, maar zorgen dat het in leven bleef. En op het moment dat corona uitbrak, dacht ik, ja, nu kan niemand meer weg. Dus iedereen moet het een beetje hebben van thuis blijven. En dan is radio misschien een heel leuk medium om te gebruiken en mensen nog een beetje leven in de brouwerij te geven. En toen heb ik met Arjan bedacht om het verder over te nemen. En toen zijn we ook teruggegaan naar 1 uur. En hebben we alle interviews die we deden, of die ik deed, deed ik allemaal telefonisch. Dus toen hoefde hier niemand in de studio te vragen. Betekende wel dat het wel heel saai was, want hij moest hier natuurlijk overal alles desinfecteren en afstand houden. En de gastvrouwen die we hadden bij het programma, die konden ook niet meer, hoefden niet meer te komen. Er kwam gewoon niemand meer binnen. En dat programma heb ik in coronatijd elke week gedaan, wat heel veel werk was, elke week. En toen dacht ik ook, het zou fijn zijn als er meer mensen bij komen. En ook dat ging niet. En toen dacht ik, nou weet je wat, dan zeg ik gewoon in januari van een bepaald jaar, ik weet niet eens meer wanneer, dan stop ik ermee. En dan is het echt heel erg jammer, maar dan is het gewoon gestopt. En dat deed ik toen. Alleen, toen was ik net gestopt. En toen belde iemand me op en zei, ja, ik zie nu ergens de oproep staan. Ik zei, ja, ik ben er net mee gestopt. Dus misschien moet je het nu even aan Gerrit Schinkel vragen. Die blijft hier nog bij de omroep werkzaam. En inderdaad, die hele club, die is helemaal uitgebreid. En ze zeggen verjongd, maar er zitten ook echt mensen van mijn leeftijd bij. Wat ik nog wel even gezegd heb, dat markeert natuurlijk niks aan. Hè? Kijk maar naar ons.
2: Nee, maar het is ook leuk om weer te zien dat er mensen beneden de 40 geïnteresseerd zijn in zo'n programma. En
0: heel erg.
2: Het floreert heel erg, heb ik gezien.
0: Ja, kijk, en het heet nu inderdaad nog steeds Weekend Gouda. En meer omdat ik ook dacht, ja, Weekend in is het niet meer, maar Weekend Gouda. En al die mensen die ik aan de telefoon heb gehad al die jaren, dat zijn eigenlijk altijd mensen geweest die heel enthousiast waren over wat ze organiseerden of gedaan hadden. Dus het geeft mij ook een beeld van de stad, van mensen die ervoor gaan en plezier in hebben. En dat is hartstikke fijn om om te horen.
2: Ja, ik heb op internet gezien dat je ook een meubelstoffeerderij hebt. Ja. En daar was ik wel heel erg verbaasd over.
0: Ja.
2: Nou, waar komt dat vandaan?
0: Nou, ja, inderdaad. Kijk, ik ben opgevoed als... Als dochter van een brandweerman hier in de binnenstad van Gouda. Wij woonden boven de kazerne als gezin. En ik heb daar, boven die kazerne, en daarachter was de stadserf, heb ik allerlei mannen ook altijd aan het werk gezien. Dus timmermannen, loodgieters, lassers, nou van alles. En daarachter zaten overigens de kantoren. Dat waren mijn eerste kantoorbaantjes schoonmaken. Maar ik en mijn vader was altijd heel handig. Dus ik heb met hem samen, hij was ook automonteur, heb ik me heel vaak ook nog wel op de brug gestaan om de auto te repareren. Of de looplamp mee bij te lichten. Dus ik heb eigenlijk altijd wel een passie gehad voor mensen die technisch waren of met hun handen werkten. Alleen ik ben in het onderwijs terechtgekomen.
2: Dus nou, daar heb je 40 jaar gewerkt zo'n beetje.
0: Nee. Ik was 17 toen ik naar de PABO ging, of PA toen nog. 20 toen ik mijn baan had. En op mijn 48ste dacht ik. En toen werd het zo dat iedereen langer moest blijven werken. Toen dacht ik, ja, ik vind het nu allemaal nog best wel leuk. En ik heb eigenlijk alle klassen gehad. Ik heb ook nog Nederlands gestudeerd om dan nog Nederlands te geven. Denk je dat je het leuk vindt om dit tot je 67ste te doen en daarna pas dingen doen waar je lol in hebt? Toen dacht ik, nee, dat vind ik helemaal niet leuk.
2: En wat ben je toen gaan doen?
0: Nou, toen ben ik naar het Hout- en Meubileringscollege gegaan in Rotterdam. Met een vriendin, omdat haar dochter de opleiding tot interieuradviseur ging doen. En onze zoon waarschijnlijk nooit zoiets zou doen. Dus ik zei, mag ik met jou mee naar zo'n open dag? En toen bleek dat daar ook een opleiding was voor volwassenen. En nou, daar heb ik me voor ingeschreven. En dat ben ik gewoon gaan doen naast mijn werk als toen docent Nederlands. En dan had ik examenklassen voor de MAVO. Dat was eigenlijk hartstikke zwaar. Dus al mijn vakanties gebruikte ik om stages te lopen en om dingen uit te voeren. En ondertussen ook al die examens te doen. Dus als ik heel eerlijk ben, was ik er bijna zo'n beetje over. Nou, ik had muziek kunnen melden, heb ik niet gedaan. Ik heb gewoon mijn ontslag genomen in het onderwijs en gedacht, dan zie ik het wel. En een maand nadat ik mijn laatste salaris kreeg in het onderwijs, stond ineens een heel mooi pandje te koop vlakbij mijn moestuin. Want die heb ik ook nog aan de Hollandse IJssel. En dat was ongeveer 50 meter verderop. En dat was een voormalig dijkmagazijn waar elektriciteit was, waar een petroleumkachel in zat, nog zit. En een wc. Ik denk, nou, daar heb ik dus echt genoeg aan. En dan kan ik daar beginnen.
2: Dat is jouw werkplaats.
0: En dat is mijn werkplaats. En dan zit ook een hele tuin nog omheen. En dan verderop nog een moestuin. En dan, nou ja, het is allemaal wel een beetje heel erg veel. Dat is ook waarom ik op zaterdagochtend, als ik hier de uitzending had, dacht, oeh, nou moet ik weer op de tuinen gaan werken. Dus ik vind het ook hartstikke fijn dat ik de zaterdag vrij heb om daar te zijn.
2: Nou,
0: dan ben
2: zo,
0: ik heel
2: zo
0: graag.
2: Te horen ga je je niet vervelen. Dat
0: nee.
2: is het ding dat zeker is. Maar die meubelstofje die blijf je al voorlopig nog doen?
0: Nou, het punt is, ik zei het al, mijn man is met pensioen gegaan afgelopen dinsdag. Een hartstikke mooie bijeenkomst in Sint-Jan gehad. Maar hij gaat door. Hij is zijn eigen bedrijf op gaan zetten.
1: Oh.
0: Daar weet jij alles van, Marcel. Daar weet je alles van. Want daar hebben we elkaar wel eens over gesproken. Dus ik dacht, ja. En voor mijn gevoel ben ik eigenlijk ook nog maar net begonnen met dat werk. Want in het begin dacht ik nog, nou ja, ik moet het nog maar zien of ik het allemaal wel kan. Maar je hebt toch een soort netwerk. En mensen weten je toch ook te vinden. En ik vind het ook heel erg leuk. Het is wel een moment geweest waarop ik dacht, goh, dit is toch wel een heel eenzaam bestaan. Maar ik heb nu stagiaires en mensen die het vak willen leren. En mensen die in mijn tuin werken. Dus het is een beetje een fijn dorpje daar. Aan de dijk. En daar ben ik gewoon ook graag. Dus ik dacht ook wel, ik ga ook alleen maar de dingen stofferen die ik zelf leuk vind. Dus ik ga me niet meer bezighouden met veel te zware banken. Ik zou niet weten hoe ik die zou op moeten tillen en moeten vervoeren. Dus ik mag mij bijvoorbeeld nu bezighouden met stoelen van 200 jaar oud die opgeknapt zijn door een meubelmaker hier in Gouden. Ik wist niet eens dat hij er was, maar door die klant weet ik dat nu. Die restaureert ook de stoelen van het stadhuis overigens. Hoe leuk is dat? En ik kom allerlei leuke mensen tegen.
2: Ja, dus dat blijft een leuke bezigheid, zullen we maar zeggen.
0: Ja, en het is ook echt wel mijn werk hoor. Want ik heb een website ooit laten maken. En daar kan je mij ook zien. Ik ben nu van plan om die website te veranderen. Maar het kost me vreselijk veel energie om achter de computer te zitten en iets te maken. Want dat is eigenlijk niet iets wat bij me hoort. De conclusie is, ik werk gewoon veel liever met mijn handen. En dat is niet alleen maar met je handen. Maar je moet iets wat ingewikkeld is omzetten in doen. En dat vind ik hartstikke leuk, maar dat lig ik soms van wakker.
1: Ja.
0: Maar dan lost het ook wel weer op. Ja.
2: En als je terugkijkt op al die uitzendingen van gast uit de streek, welke zijn je dan het meest bijgebleven?
0: Nou, wat ik sowieso mooi vind is dat als je mensen vraagt, ik heb eigenlijk nooit een nee gehad. Dat vind ik heel erg leuk. Dat mensen het altijd wel fijn vinden om te doen. Ja, en als het een nee is, kwam het niet uit omdat mensen dan met vakantie waren of zo. Maar ja, wat heb ik mooie uitzending gevonden? Heel veel, omdat mensen zoveel van zichzelf laten zien. En wat ik ook mooi vind, is dat ik niet voor hun invul wat ze zouden moeten zeggen, maar liever luister. Wat ik bijvoorbeeld een mooi voorbeeld vind is, en het zijn maar korte interviews, en toen ik vroeger docent Nederlands was op de VMBO in Woerden, moesten die kinderen ook leren interviewen. Nou, dat was ik wel gewend vanaf mijn 23e, zeg maar. Dan liet ik ze de filmpjes zien van Hello Goodbye van Joris Linssen. En toen dacht ik, zo zou ik wel graag open willen kijken en luisteren naar mensen die in de uitzending komen. Nou, mijn allereerste opname was met Irene Klein-Haneveld. Zij heeft Bijbelshop Salma hier steeds gedraaid en is daarna ook die mooie paasontbijt en zo gaan doen. Dus dat interview, heel spannend vond ik dat toen. Dat was mijn eerste. En het is ook laatst herhaald, een week voordat ze overleed. Dat vond ik een prachtig interview. Ik heb met Wim van der Hoeven gesproken. Dat is een hele bevlogen iemand van het wijkteam Gouda Oost, die er echt met zijn team voor gezorgd heeft dat ze serieus werden genomen door de woningbouwverenigingen en door de gemeente, zodat die Gouda Oost wijk zo mooi geworden is zoals die nu is geworden. Een hele bevlogen man ook. Heeft gewoond in Reewijk als kind. Ze hadden geen water, geen waterleiding, dus water kwam uit de putten en hadden ook geen riool. Dus moet je even voorstellen, vind ik echt zo grappig om te horen. Mevrouw Hemmes, dat is ook iemand. Zij is de moeder van de mensen die de zaalmakerij hadden op de Bodegraafse Straatweg. Nou, kleinzoon Joost heeft die zaalmakerij nog steeds, maar dan in Hogebrug. En mevrouw Hemmes was een vriendin van mijn tante, de oudste zus van mijn vader. En zij had een fotootje op haar kastje staan en vertelde daarover aan mij, want dat is het gezin geweest waar zij in de huishouding was. En die hebben gewoond naast het spoor in Gouda. En dat spoor is gebombardeerd door de geallieerden. En daarbij heeft dat gezin heel veel schade opgelopen. En beide ouders zijn overleden, maar ze heeft nooit meer contact gehad met dat gezin, tot haar zoon Leen het is gaan uitzoeken. En toen heeft ze nog met die kinderen van dat gezin contact gehad. Het was een heel mooi verhaal. En 2 weken na de uitzending overleed zij. Dus ook voor deze familie was dit een hele mooie herinnering. Ik heb wel begrepen dat ze het nog steeds moeilijk vinden, omdat haar stem nog te horen, moeten we voorzichtig mee zijn. Zeker. Maar zo'n mooi document van mevrouw Hemmes, dat had ik mijn vader ook gegund. Maar ik durfde mijn vader niet interviewen. Die is vorig jaar overleden. Nou, verder heb ik mijn oud-leraar Bert Hartkamp een tijdje geleden ook geïnterviewd. Mijn oud-leraar van de Pedagogische Academie. Die heeft een aantal keer verschillende soorten kankers overleefd en heeft een drive waar ik van onder de indruk ben. Ik weet niet hoe het nu met hem is, maar dat ga ik ook gewoon niet meer vergeten. Ook hij had hele mooie muziek uitgekozen en ook voor hem is dat een prachtig document. Hij heeft ook een heel mooi boekje geschreven voor zijn kinderen en kleinkinderen. Maar nu heeft hij dus ook een gesproken document, zullen we maar zeggen. Verder heb ik Mieke Steensma's dochter geïnterviewd. En Mieke Steensma was een verzetsvrouw, een meisje eigenlijk, als 19-jarige. Had een vriend in Oude Water. Die zat bij de Oude Waterse zwemclub.
1: Ja.
0: En zij zat bij de Goudse zwemvereniging. Zij heeft 7 concentratiekampen meegemaakt in de Tweede Wereldoorlog, maar heeft dat overleefd en is lopend teruggekomen in Gouda. Prachtig verhaal. En haar dochter die houdt nog steeds ook lezingen voor jongelui en ook in het kamp Vught, waar haar moeder geweest is, heeft ze ook iets moois gedaan. En ik heb dat opgenomen terwijl ik op een boerderij oppaste in Apeldoorn en die dochter woont in de buurt van Beekbergen. Op de achtergrond hoor je nog steeds die klok uit die boerderij. Ja. Wel heel mooi. Nou, dan heb ik ze denk ik allemaal wel gehad, hè? Oh ja, en Arjan de Knecht heb ik laatst nog geïnterviewd van de Gouwe Kerk. Want de Gouwe Kerk heeft echt zo'n nieuwe invulling gekregen en wordt zo gedreven, beheerd, dat ik dacht, Arjan heeft ook genoeg voor zijn kiezen gehad, maar is getrouwd met Elise Manna, die ook dat mooie lied over de stad heeft geschreven. Maar heel, heel, heel bevlogen bestuurt hij Gouwe Kerk met een team van allemaal leuke mensen.
2: Ja, ontzettend fijn dat dat soort monumenten toch zo'n goede bestemming blijft houden.
0: Mooi, hè?
2: Ja.
0: Ja, vind ik ook.
2: Over andere dingen gesproken, muziek. Jij had ook wat uitgekozen.
0: Ja, nou, ik had het net over Joris Linssen. Ik vond dat een heel leuk programma. Ik vind die interviews nu wel heel kort geworden, maar dat is tegenwoordig heel modern, alles zo kort mogelijk. En van dat cd'tje van muziek van Hello Goodbye heb ik bedacht om te luisteren naar She Is Mine van Brad Denon. Vind ik gewoon een heel leuk nummer. En bovendien, ik zet het ding altijd aan in de auto. En als ik een beetje slaperig ben, dat helaas wel eens gebeurd na heel hard werken, dan hou ik het vol om achter het stuur alert te blijven.

0: Marcel Vos. Voor mij ben je een nieuweling. Want ik ben hier nu in de studio van Gouda. Wij kennen elkaar natuurlijk, Roelie Spijkerboer en ik. Maar ja, vertel eens, wie ben je?
1: Ja, ik ben Marcel Vos. Ik hoop volgende maand 74 te worden.
0: Aha.
1: En ik doe het werk bij Gouda Stad. Heb ik dus 23 jaar gedaan tot ik 9 jaar geleden stopte. Dan ging ik met pensioen. Aanstaande juni is dat ongeveer 10 jaar geleden. En toen ben ik een bedrijfje begonnen. Ik had 47 jaar gewerkt, maar ik ik moest iets om handen hebben. En ik heb een passie voor muziek. Ik ben al mijn hele leven ook met muziek bezig geweest. Naast mijn normale werk heb ik altijd iets met muziek gedaan. Ik heb ook eigen platenmaatschappij gehad. En muziekuitgeverij, 12 jaar lang. En toen ik met pensioen ging, heb ik mijn muziekhobby weer opgepakt. In die zin dat ik ben gaan handelen in cd's.
0: Aha.
1: En toen heb ik via Marktplaats 9 jaar lang cd's verkocht. Tot juli vorig jaar. Ik ongeveer 74.000 cd's verkocht in die 9 jaar.
2: Is er nog zo'n markt voor? Hè?
1: Ja, dat is zo verbazingwekkend. Dat zeggen mensen hier. Niemand koopt nog cd's. Nou, dat is een enorme vraag naar cd's de laatste jaren. Ten eerste zijn er heel veel mensen van tussen de 60 en de 80 die nog volop aan het verzamelen zijn. Die nog een collectie aanvullen. Maar er zijn ook heel veel jonge mensen die muziek van de jaren 60, 70, 80, 90 nu ontdekken. Een aantal ervan koopt wel vinyl. Maar vinyl is zo ongelooflijk duur. Hè, voor een LP. Hè, dus een nieuwe LP betaal je tegenwoordig €40 ongeveer.
0: Echt waar.
1: En ook goede tweedehands LP's betaal je tussen de €20 en €50 voor echte. Dus daardoor
2: zijn de prijs dan van cd's?
1: Nieuwe cd's kosten zo ergens tussen de €12 en €20. Maar de tweedehandsmarkt is erg groot. Want er zijn natuurlijk in de loop der jaren. De cd's zijn ongeveer op de markt gekomen in 1985. En vooral in de jaren 90 tot 2000 zijn er enorm veel cd's gemaakt. Daarna is het alweer iets minder geworden. Door de streamingdiensten die natuurlijk toen opkwamen. Maar er is nog een enorme vraag naar oude cd's uit de jaren 60, 70, 80, 90. Met muziek uit die tijd. En ook jonge mensen. Ik heb jonge mensen aan de deur gehad. Die in één keer het hele repertoire van U2 kochten bijvoorbeeld. Ja. En die zelf pas 20 of 22 jaar waren. Weet je, dus dat soort dingen gebeurt ook. Maar ook mensen die gewoon al de hele leven lang al verzamelen. En altijd door blijven zijn verzamelen. En altijd wel dingen weten te vinden die ze nog net niet hebben.
0: Dus maar heb je zelf ook een bepaald genre wat je mooi vindt?
1: Ja. Bij Gouden Stad doe ik ook het bluesprogramma. Dat heb ik vroeger gedaan en doe ik nu ook. Blues Power heet dat. Ik heb ook jaren daarvoor, in die 23 jaar dat ik radio maakte, heb ik ook het jazzprogramma gedaan, Come Sunday. En ik ga ook na de zomer beginnen met een soulprogramma. Dat heet Soul Power. Daarnaast doe ik Machiavelli. Dat is het politieke programma. Dat heeft niks met muziek te maken.
2: Die naam heb jij toch verzonnen?
1: Ja, die heb ik verzonnen. Toen het oude programma ermee ophield, heeft ook een tijdje stilgelegen. Toen dacht ik, er moet toch echt een politiek programma komen. En toen heb ik dat Machiavelli opgericht samen met Arjan. Arjan was toen de technicus. We hebben denk ik het eerste jaar heb ik alle programma's gepresenteerd. Daarna is Arjan gaan meedoen. Daarna zijn een paar andere mensen. Ja, ik kon net zeggen, daarna zijn er andere mensen bijgekomen. Onder andere Bram is er toen bijgekomen.
2: Hoogendek?
1: Talman, ja, Bram Talman, ja. Bram Talman van D66, zouden we nu zeggen. Hij zat tot voor kort nog in de raad. Hij is er nu uit bij de nieuwe verkiezingen. En Bram Talman is toen bijgekomen. En ik heb dat toen nog anderhalf jaar gedaan. Iets meer dan 2 jaar gedaan. En toen verhuisde ik naar Westland. Omdat ik daar werkte. En ik ben ermee gestopt. Nog even, lang verhaal kort, maar ik ben gewoon gestopt. En andere dingen gaan doen. Die cd's gaan verhandelen. En van alles gedaan. En toen ik daar vorig jaar mee stopte. 1 juli vorig jaar ben ik gestopt met de cd's. Toen dacht ik, wat moet ik nu weer gaan doen? Ja. Want ik ben niet iemand die kan stilzitten. En toen heb ik me aangemeld. Toen ben ik een Britje gaan leren.
0: Aha.
1: Ik heb me aangemeld voor een abonnement op het Filmhuis. Ik heb me opgegeven voor wat vrijwilligersactiviteiten. Onder andere aan de Open Monumentendag. Twee dagen meegedaan. Ja. Maar toen dacht ik, dit is niet genoeg. Dus weet je wat, ik ga maar podcast maken. Waarom podcast maken? Ik heb altijd bij de radio gezeten. Laat ik eens een mailtje sturen naar Gouden Stad. En ik heb een mailtje gestuurd. En een dag later werd ik uitgenodigd om hier te komen. En toen ben ik al kort daarna meteen ingezet voor het Zin voor Iedereen actie die vorig jaar hier plaatsvond. En Blues Power ben ik weer opgestart. En Machiavelli ben ik weer gaan doen. En zo is dat gegaan. En nu dus ook gast uit de streek.
2: Ja, leuk. Heel fijn dat je het overneemt. Ja.
0: Maar het is ook vreselijk leuk om te doen.
1: Sorry?
0: Het is ook vreselijk leuk om te doen.
1: Ja, het is heel leuk om te doen.
0: Het is totaal anders dan wat je nu doet.
1: Ja.
2: Maar vorige week had jij je eerste uitzending van Gastuitstrek. Ja. Wie had je?
1: En Max de Groot.
2: Toch weer iets met politiek, hè?
1: Zijdelings, want hij was hier niet specifiek als politicus. Nou, het is wel zo dat hij afscheid heeft genomen van de raad iets eerder dan de rest. En dat hij ook niet hier de gelegenheid heeft gekregen om zijn verhaal te vertellen. Maar ik ken hem ook vooral als muziekliefhebber. Hij heeft ooit wel eens cd's bij mij gekocht in het verleden.
2: Oh, echt?
1: Ja, dan was ik eigenlijk, ik ken jou ergens van. Jij bent wel bij je thuis geweest. Ik heb 25 jaar op de Krugelaan gewoond. Jij hebt een keer weer... Een paar keer bij jou thuis geweest, heb ze deze bij jou gekocht. Oké, zei ik toen. Nou ja, dan kennen we elkaar daar ook van. Dus ik ken hem ook van de muziek. En we hebben ook heel veel over de Beatles gesproken bijvoorbeeld. Ah. Maar ook over zijn werk als docent op het Kornhert Gymnasium. En zijn passie voor geschiedenis, de Eerste Wereldoorlog. Dus we hebben het over maar zo'n klein stukje politiek gehad. En heel veel andere onderwerpen. Maar ik heb wel het idee daar ook uitgekregen om twee vaste onderdelen te proberen in gasten uit de streek te krijgen. Namelijk eens in de vier weken ook iemand te betrekken die zijn sporen verdienst heeft in de geschiedenis van Gouda. En daar heb ik al iemand voor die waarschijnlijk eind juni komt. En zo wil ik dat iedere vier weken proberen te krijgen. Iemand die dus daar heel erg mee bezig is. En daar vaak ook mensen die wat ouder zijn en ook al een heel leven achter de rug hebben. Dus je gaat niet alleen over praten wat ze doen voor de geschiedenis van Gouda, maar ook op andere onderwerpen. Gerrit Schinkel gaat eens in zoveel weken, eens in acht weken, iemand uit de sportwereld interviewen. Dus daarmee bereik je ook een groot publiek. Want er zijn ongeveer 2000 tot 2500 mensen in Gouden die zich bezighouden met de geschiedenis van Gouden in allerlei projecten en organisaties. En Gerrit heeft een enorm netwerk in de sport. En daar zitten ook heel veel sportbestuurders bij die heel veel werkervaring hebben gehad. Die ook op allerlei andere fronten in actie zijn geweest in de afgelopen jaren, behalve in de sport. Dus daarmee hopen we toch ook weer die onderwerpen binnen te halen. En ook daarmee het luisterbereik misschien weer wat groter te maken. En dat zijn onder andere plannen. En voor de rest gewoon tafelgesprekken, hè? En de gewone mensen die ook af en toe aan een verhaal kwijt moeten kunnen.
2: Twee keer per maand wil jij het zelf invullen.
1: Ja,
2: hè?
1: Ja.
2: Want die ene keer hoorde ik dat mensen uit de geschiedenis en die andere zou het iedereen kunnen zijn waarvan jij denkt, hey, dat is leuk of zo.
1: Precies. Maar ik heb wel bepaalde affiniteiten zelf. Met cultuur bijvoorbeeld. Ik ben zelf 15 jaar bibliotheekdirecteur geweest. En ik heb net gezegd, ik heb ook 12 jaar een platenmaatschappij gehad. Dus ik heb wel iets met cultuur. En ik zal dus ook wel vaak op zoek gaan naar mensen uit de cultuur. Gewoon omdat dat mijn passie ook is en mijn interesse heeft. Maar het is genoeg ruimte voor andere interessante mensen. Ik zal ook iedere week even in de krantjes kijken. Ik zal op af en toe naar Weekend Gouda kijken. Luisteren. Ja, kijken kan je ook tegenwoordig trouwens.
0: Zeker.
1: Dus ik ga proberen een afwisselend programma van te maken. Maar wel met een paar vaste onderdelen erin.
0: Ja, je bedoelt een bepaald thema.
1: Ja, een bepaald thema.
0: Kijk, mijn programma's hadden nooit een bepaald thema.
1: Nee,
0: het is gewoon iemand die een mooi verhaal heeft, interessant is, ook om naar te luisteren. Dat was voor mij altijd belangrijk.
1: Ja, nou, dat is ook, dat moet ook heel belangrijk blijven.
0: Hoe was dat voor jou?
2: Ja, eigenlijk is alles altijd ontstaan omdat ik waar dan ook mensen sprak. En dan dacht ik, oh, wat heb je een interessant verhaal.
0: Precies.
2: En dan vroeg ik, ik werk bij de lokale omroep. Zou je het leuk vinden om dit verhaal nog eens een keer op de radio te laten horen? En dat is eigenlijk altijd goed gekomen. Dus ik vond dat vreselijk leuk. Ja, en je houdt ook wel een band met de mensen met wie je zo'n gesprek hebt gehad.
1: Ja.
0: Nou, dat heb ik gistermiddag nog meegemaakt. Dat ik ik moest een bezoek brengen bij een bedrijf. En ik moest die directeur even spreken. Die heb ik een paar jaar geleden, hebben we die geïnterviewd. En dan is het zoiets, dat komt terug.
1: Ja.
0: Dat is een bepaald gevoel wat terugkomt. Het is niet zo van, ons kent ons, dat niet direct. Maar je hebt toch, net wat jij zegt, een bepaalde band. En dan is het zo'n gesprek wat je dan moet voeren steeds makkelijker. En deze man had ook heel veel te vertellen. En ik vind het fantastisch als die mensen zich, wat we in een voorgesprek ook al even zeiden, dat de mensen zich zo openen, dat ze vrij zijn. De manier waarop jij de vragen stelt, afwacht wat ze antwoorden. Je geeft ze de ruimte, je geeft ze een soort podium. En dat vind ik heel mooi.
1: Hmm. Absoluut, en dat moeten we ook absoluut blijven doen in de komende periode. Dus daar gaan we ons voor inzetten, Wil.
2: Zeker. Vind je tijd voor muziek?
0: Absoluut.
2: Er is iets wat jullie gezamenlijk leuk vinden, dus als Arjan even oplet welke het zou kunnen gaan worden. Net als van mij.
1: Teach Your Children Well van Crosby, Stills.
2: Ja, dat vinden we leuk.
1: Nash & Young.
0: Ja. Klopt.

0: Crosby, Stills, Nash en Young. Waarom dit nummer?
1: Ja, dat heb ik... Dat is eigenlijk een klein beetje een ode aan mijn kinderen. Ik heb nogal wat, wat zal ik zeggen, intelligente kinderen. En toen mijn oudste dochter afstudeerde aan de Universiteit van Rotterdam, toen zei ze, mama, en nou weet ik het allemaal. Dan ga ik dit doen, ga ik dat doen en ga ik dat doen. En toen zei ik tegen haar van, kind, als jij kinderen krijgt, dan hoop ik dat je ze goed coacht.
0: Ja.
1: En dat heeft ze gedaan.
0: Heel goed. Hij heeft ze toch geholpen.
1: Absoluut.
0: Ja, nee, maar dat ken ik wel. Maar ik hoor trouwens dat jij een kleinkind verwacht, Roelie.
2: Ja.
0: Een van jouw kinderen in ieder geval.
2: Nee, ik heb één zoon. Dus wij gaan dit allemaal meemaken. Alles wat ik meegemaakt heb ik eenmalig meegemaakt. Maar Laurens en Charlotte die verwachten in het najaar een kind als alles goed gaat. Dus ik ben ook in blijde verwachting voor hun, moet ik zeggen.
0: Ja, en wat voor soort grootouder ga jij worden? Ga jij ook een grootouder worden die bijvoorbeeld structureel gaat oppassen?
2: Ja, dat is wel gevraagd. Dus ik zie het eerlijk gezegd wel. Kijk, ik weet niet hoe het gaat. Want ja, mijn moeder en vader hebben opgepast op Laurens. Dat was eigenlijk... Het is net alsof je als dochter met een moeder een andere band hebt dan met je schoonmoeder.
0: Ja.
2: Maar wij kunnen het erg goed vinden met de ouders van onze schoondochter. Dus dat is echt wel heel erg leuk. Maar hoe we het gaan doen, weet ik nog niet precies. Ik krijg wel allerlei tips. Van ga dat niet elke week doen, want dan zit je er heel erg aan vast. Misschien kan je dat even afstemmen met de moeder van mijn schoondochter. Dus hoe het precies gaat, weet ik niet. En eerlijk gezegd heb ik ook niet meer zulke omlijnde regels of gedoe. En misschien komt dat ook wel omdat ik zo spuugzat was van het onderwijs, waarin alles in roosters zat en uren en rennen van het ene naar het andere lokaal. Dus ik dacht, ik laat het ook maar een beetje gebeuren. Want soms loopt het leven ook niet zoals je denkt dat het zou kunnen of moeten lopen. Dat hebben we ook meegemaakt in ons leven. Jan en ik en voor Laurens en Charlotte God hetzelfde. Maar het feit dat het gaat zoals het nu gaat, daar geniet ik maar van met de dag.
0: Ja.
2: En dat is goed ook.
0: Life happens when you're making plans.
2: Absoluut. Zo is het. Ja.
1: Maar het is zo mooi als je dan in de stad loopt met zo'n klein kind. En dat kind dat huppelt om je heen. Dan ben je natuurlijk een paar jaar verder. Maar het is zo dankbaar. En wat ik heel belangrijk vind, want ik heb 5 kleinkinderen. En mijn partner en ik hebben er samen 11. En straks 12. En het mooie ervan is dat je creëert een bepaalde band met die kinderen. Als je ze ziet, en dan hoeven ze echt niet elke week te zien, maar soms om de 14 dagen, want in het begin dat ik oma was, werkte ik nog. En dan paste ik 1 keer in de 14 dagen op. Dat was fantastisch. En ik had een kleinzoon en die was helemaal gek van graafmachines. Dat was een bouwput in Schiedam, want daar woonden ze. En ik kon het amper
2: wat
1: zeggen.
2: Wat grappig, Schiedam.
1: Ja.
2: Daar wonen Lau en Char ook.
1: Oh, wat leuk. Ze woonden in de Svea-parken.
2: Oh.
1: Maar goed, ik liep daar rond met dat jochie. Inmiddels is hij 25. En dat was zo leuk. Gaaf, fascinisch. Hij kon het amper zeggen. En 25 jaar later, hij is arts. Dat is leuk. Maar de band die je creëert met die kleinkinderen is zo waardevol.
2: Ken jij dat ook, Marcel?
0: Wij hebben 7 kleinkinderen. En we hebben vooral met de eerste 2 hebben we wel veel gedaan. En toen was wel de conclusie dat wij vanuit die gebondenheid en vanuit al die andere activiteiten die ik zelf altijd al deed. En mijn vrouw gaf naailes bijvoorbeeld. Die heeft jarenlang naailes gegeven. Soms wel 4 dagdelen per week.
2: Van huis uit?
0: Van huis uit, ja. En we hadden best een druk leven verder. Dus we hebben na de eerste 2 kleinkinderen hebben gezegd van nou, structureel oppassen gaan wij niet meer doen.
2: En hoe heb je het toen opgelost?
0: Nou ja, gewoon voor een deel. Kijk, één zoon woont al heel lang in het buitenland. Die zit nu in Tsjechië en die heeft geen partner op dit moment en ook geen kinderwens op dit moment. We hebben 2 en een van mijn dochters woont in Amsterdam. Dus die zie je dan sowieso minder vaak dan als om de hoek wonen bij spreken. En 2 kinderen wonen in Gouda. Daar heb je dan toch meer contact mee dan met de kinderen uit Amsterdam. En daar hebben we veel contact mee. En af en toe komt er iemand logeren en dat soort dingen. Dus,
1: dat is toch prachtig?
0: Dat is hartstikke mooi. Is hartstikke
1: ja
0: mooi.
1: Joh. Ja. En kijk, dat is het voorland wat zij nu heeft en krijgt.
2: Ja.
1: En dat is juist het leuke ervan. Want het is natuurlijk... Het mooie ervan is dat die kinderen zijn bij jou. Je kunt ze alle aandacht geven, alle liefde geven die je wil. Maar daarna gaat het wel naar huis.
0: Ja, dat is zo. En ze mogen ook altijd meer bij een opa en oma. En die doen je moeilijk over een aantal dingen.
1: Precies. Je moet je houden aan de regels. Ja. Je moet je wel houden aan de regels van de ouders. Maar je mag even tussen de regels kijken. Ja, en dat precies. is echt... Roelie, dat is zo leuk.
2: Ik neem het te harte.
1: Doe dat. Doe dat. Want ik heb heel vaak gezegd... Jongens, als je bij oma bent, dan ben ik hier de baas. Ja. Klaar.
0: Hoe kijk je aan tegen de radio-uitzendingen die je de komende periode gaat doen namens Oudewater voor dit programma?
1: Ik heb besloten en ook al een beetje aangegeven dat ik in ieder geval een kleine zomerstop doe.
0: Ja.
1: He, want eerst was het de bedoeling dat we helemaal zouden stoppen. Ik heb vanmiddag dus nu ter plekke besloten dat we doorgaan.
0: Ja.
1: Maar ik wil tot september wil ik het even rustig aandoen. Ook door de huiselijke omstandigheden wil ik even de ruimte hebben om alles in plaatsen en te doen. En dan gaan we weer beginnen. Bovendien heb ik in de zomer ook altijd even de tijd om weer nieuwe dingen voor te bereiden. Hè? Dus mensen uit te nodigen, want je hebt er natuurlijk best wel even tijd voor nodig. Het is niet zo dat je vandaag belt en morgen zit in de studio. Nee, dat moet je allemaal weer even voorbereiden. Enfin, dat weet je zelf.
0: Ja.
1: Dat weet Roelie ook na zoveel jaar. En dat vind ik heel belangrijk. En ik wil... Ja, bij deze.
0: Ja, dus eigenlijk ga jij je eerste uitzending in september weer doen.
1: De eerste uitzending wordt in september, ja.
0: We zijn nog bezig met andere lokale omroepen om toch te kijken of we nog een keer andere omroepen geïnteresseerd kunnen krijgen. Hè. Er was ook sprake van dat
2: Krimp en de Waard
0: wellicht dat... interesse zou hebben. Wat kunnen we daarover vertellen op dit moment?
2: Nou, ik heb medewerking gekregen voor iets wat ik mocht doen voor een wijkcentrum hier in Gouda. En daarmee kreeg ik... Want je zit natuurlijk 40 jaar bij de omroep. Dus er zijn mensen hier ook weggaan naar andere omroepen. Omdat ze ergens anders wonen bijvoorbeeld. Je hebt er toch contact mee. En toen zei ik, ja, het is hartstikke leuk werk dat de omroep werkt. Maar misschien kunnen we wel wat vaker wat samen doen. En nu zou het fijn zijn om te kijken of wij misschien met de radio van Krimp en de Waard kunnen samenwerken. Maar hoe ver dat is, dat weet ik nog niet. Ik had het heel erg druk nu de afgelopen periode met afscheid van mijn man. En alles wat er rond het huis van Laurens en Charlotte in Schiedam, want ze gaan verhuizen. Dus ik dacht, ik ga ze wel even bellen als alles achter de rug is, om te vragen of er nog samenwerking mogelijk is.
0: Ja.
2: Ja.
0: En zijn er in het verleden nog met andere omroepen geweest met wie samengewerkt werd? Ik zit bijvoorbeeld te denken aan Waddinxveen. Dat ligt tegen Westergouw aan. Is er ooit met Waddinxveen samen?
2: Ja, dat is hebben we geprobeerd. Geweest. We hebben wel etentjes gehad. Hè, met Waddinxveen is er nooit iets van gekomen.
1: Nee, ik heb begrepen van Willy Klom dat het... erg moeilijk was om dit inderdaad met elkaar van de grond te trekken.
2: Ja.
1: Er waren niet direct mensen, gegaderden die dit zouden willen doen. We hebben ook geprobeerd in Woerden, bij RBL Woerden. En ik denk dat er misschien in de nabije toekomst dat wel gaat gebeuren. Ik heb namen gekregen van mensen die wellicht geïnteresseerd zouden zijn. Er is er eentje die maakt een muziekprogramma op dit moment. Maar die zou ook dat muziekprogramma kunnen verpakken in een soort gast uit de streek. Iemand interviewen die, net zoals jij, bevlogen bent van een bepaalde soort muziek. Ja. En daar een programma omheen.
2: Ja, ja. Memory Lane hebben wij daarvoor gehad, hè?
0: Ja, onder andere.
1: Ja. Oh ja. Ja.
0: Dat is een programma waar ik ook aan gewerkt heb. Ja. Memory Lane.
1: Oké. Okay.
2: Ja. En dan nog even één, want als je vraagt samenwerken met omroepen. Ja. Wat ik vooral hier nu ook nog even wil zeggen, is dat Anneke Becker in Bodegraven ook heel veel gedaan heeft voor dit programma. En zij zit ook zo in dezelfde levensfase als ik. Dus, en haar man is net met pensioen. En toen werd zeg maar, de bron werd een beetje opgedroogd. Dus zij heeft de laatste periode niet veel meer aangeleverd. En toen heb ik haar wel gevraagd vorig jaar, kunnen we nog wel op je rekenen of niet? En zij heeft gewoon ook duidelijkheid gegeven, gezegd, ik ga het niet meer doen. Dus dat betekent dat we vanuit Bodegraven geen medewerker meer hebben. Maar zij zenden wel onze uitzendingen daar nog steeds uit.
0: Ja. Ik heb het even gezien. Dat zat daar. En dan is een alternatief natuurlijk dat wij gewoon proberen af en toe mensen uit Reewijk en Bodegraven in ons programma te
2: krijgen. Zo is het. Ja.
1: Dat is heel
2: ja,
1: want,
0: wat ik had streek gezien, dus ik zag ook onlangs nog een artikel staan over dat museumpje dat ze in Reewijk hebben bijvoorbeeld.
2: Ja,
0: dat, daar zitten mensen achter. En ik denk, van, die ga ik ook een keer uitnodigen om hier te komen. Zodat we dus toch proberen vanuit Gouda wel mensen uit de streek gewoon hier te krijgen en hier opnames te maken.
2: Ja, maar we moeten afronden. Ik wil toch even één ding nog zeggen. Ik vind het ook vreselijk leuk, en jij doet dat altijd, om naar mensen toe te gaan in hun omgeving. Dus dat zou ik je toch ook willen meegeven. Niet altijd vanuit de studio, maar gewoon lekker met zo'n tas.
1: Eigen omgeving.
2: Hartstikke leuk.
1: Ja.
2: Ja.
0: Dankjewel voor dit advies.
2: Graag gedaan. We moeten afronden, zegt Arjan. Dus dat ga ik doen. Ik Ja, dat ga ik laten horen. Je mag het alvast een beetje eronder zetten, want die meneer gaat even praten. Even zachtjes. Ik ga eroverheen praten. Marcel Vos, wat fijn dat je het wilt overnemen en dat het doorgaat. Ik wens jou daar heel veel succes mee. En fijn wil dat jij op grond van dat wat Marcel heeft aangeboden nog doorgaat. Ik bedank Arjan Doelman voor alle keren samen hier in de studio. En ik moet eerlijk zeggen, ik vind het eigenlijk best wel heel emotioneel om toch afscheid te nemen. Het gaat jullie goed.

0: Je luistert naar BRSS met het nieuws van 9 uur.
1: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. In heel Frankrijk zijn mensen vanavond de straat opgegaan. Onder meer bij het Paleis van Justitie in Parijs is het druk. Aanleiding is de dood van de 11-jarige Liana. Haar lichaam werd vorige week gevonden in een graansilo. De hoofdverdachte is de vader van een vriendinnetje van Liana. Hij is al een paar keer verdacht van ontucht met een minderjarige, maar justitie kwam nooit in actie. De demonstranten noemen dat onbegrijpelijk. Wie geld overmaakt naar de bankrekening van een fraudeur hoeft door de bank niet te worden gecompenseerd. Dat oordeelt het klachteninstituut Financiële Dienstverlening. Twee klanten van SNS werden slachtoffer van bankhelpdeskfraude. Ze maakten 59.000 euro over naar een rekening van wat later oplichters bleken te zijn. Volgens het klachteninstituut kon de bank niet weten dat hun klanten slachtoffer waren van oplichting. De Nederlandse Orde van Advocaten maakt zich zorgen over het groeiend tekort aan asieladvocaten, dat meldt Nieuwsuur. Tegelijkertijd vrezen experts dat nieuwe asielregels gaan leiden tot meer en complexere zaken. Daardoor zullen problemen zich alleen maar gaan opstapelen, verwacht deze advocaat.
2: Dus je krijgt een verzwaring van de werklast überhaupt en een verzwaring van de beroepsprocedures. In combinatie met dat er al minder advocaten zijn, ja, dan heb je drie keer verlies. Dat betekent op een gegeven moment dat de procedure zal stagneren. En dan deze keer niet omdat de IND het niet aan kan, maar omdat er gewoon geen advocaten zijn.
1: Een Somalische scheidsrechter is de toegang tot de VS geweigerd op het vliegveld van Miami, 3 dagen voor het WK voetbal begint. Dat zegt een functionaris van het Somalische ministerie van Jeugd en Sport. Direct bij aankomst werd hij door de autoriteiten teruggestuurd. Het is nog onduidelijk waarom de scheidsrechter het land niet in mocht. Dan het weer. Vannacht af en toe regen. Het koelt af naar 1 graad of 11. Morgenochtend soms wat zon. In de middag stevige buien met veel wind en kans op onweer bij ongeveer 17 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Iedere zaterdagmiddag tussen 1 en 2. Weekendlift met Erwin Holthuizen.

0: kopje thee met de DJ. Dus luister iedere zaterdagmiddag tussen 1 en 2 naar Weekend Lift met Erwin Holthuizen.
1: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
2: Hallo, met Kees.
3: Truus hier, hoe gaat het?
2: Sorry Truus, maar je bent gevallen. Ik moet wachten totdat er iemand langskomt om de telefoon op te rapen.
4: Een hulphond brengt Kees graag zijn telefoon. Opent deuren, drukt op knoppen, doet boodschappen, helpt met aan- en uitkleden en doet de was. Stichting De Hond Kan de Was Doen leidt mens en hond samen op in de thuissituatie. Steun Stichting De Hond Kan de Was Doen.
5: Het nieuwe werkcentrum is er voor vragen over werk. Vragen die je liever niet hardop stelt.
6: Hoe kom ik hier weg?
5: Vragen die over je toekomst gaan.
7: Hoe word ik beter in mijn vak?
5: Of één die je wakker houdt.
8: Hoe begin ik weer met werken?
5: Wat je werkvraag ook is, wij helpen je verder. Welkom bij het Werkcentrum. Vind jouw werkcentrum op werkcentrum.nl.
9: Voor gemeente Bodegraven-Reewijk en de wijde omgeving.
10: Op

0: luistert naar BR6 met het nieuws van 10 uur.
1: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. De douane heeft bij een controle van een containerschip in Rotterdam illegale goederen ontdekt die bestemd waren voor Rusland. Het ging om auto-onderdelen. De kapitein van het schip is vrijdag aangehouden. Hij wordt verdacht van het overtreden van de sanctieregels die gelden vanwege de oorlog in Oekraïne. In Frankrijk gaan mensen de straat op uit woede over het rechtssysteem dat in hun ogen tekortschiet. Aanleiding is de dood van de 11-jarige Liana. Haar lichaam werd vorige week gevonden in een graansilo. Tegen de man die vastzit voor haar dood is in het verleden 4 keer aangifte gedaan voor ontucht en verkrachtingen van minderjarigen. Tot een veroordeling kwam het nooit. Correspondent Saskia Houtuin.
2: In heel Frankrijk wordt vanavond gedemonstreerd voor rechtbanken. En hier in Parijs voor het Paleis van Justitie. Voor Liana, maar ook voor alle andere kinderen die gevaar lopen. Ze willen dat er een wet wordt aangenomen die vrouwen en kinderen beter beschermt tegen geweld.
1: De wederzijdse raketaanvallen tussen Israël en Iran zijn voorlopig stilgelegd. De geweldsescalatie begon gisteravond. Daarna werden over en weer doelend gebombardeerd. Hoewel de landen elkaar dus nu niet meer aanvallen, zegt de Israëlische premier Netanyahu dat de aanvallen op Hezbollah in Libanon wel doorgaan. Correspondent Lennart Vols.
3: Ja, en dan is de grote vraag, wat gaat Iran doen? Want Iran heeft al gezegd, als de gevechten daar niet stoppen, dan komen wij met een reactie. Dus het is echt nog afwachten of het inderdaad rustig blijft.
1: Want tegelijkertijd waarschuwt Israël dat het met volle kracht zal terugslaan als Iran opnieuw aanvalt. In Reutlingen in het zuidwesten van Duitsland zitten 30.000 mensen zonder stroom na een brand in een transformatorstation. De Duitse minister van Binnenlandse Zaken zegt dat het waarschijnlijk om brandstichting gaat. Dan het weer. Vannacht koelt het af naar een graad of 10. Morgenochtend ook droog. Daarna wisselvallig met kans op stevige buien bij ongeveer 17 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Het nieuwe werkcentrum is er voor vragen over werk. Vragen die heel veel werkgevers hebben.
5: Maar waar vind ik nieuwe mensen?
4: Vragen over groei.
6: Hoe bied ik een leerwerkplek aan?
4: Of vragen waar je niet omheen kunt.
7: Hoe behoud ik mijn mensen?
4: Wat je werkvraag ook is, wij helpen je verder. Welkom bij het Werkcentrum. Vind jouw werkcentrum op werkcentrum.nl.
8: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
9: Heb jij een luisterend oor? Daar kun je wat mee. Al 80 jaar helpen de vrijwilligers van Humanitas mensen die het even nodig hebben. Mensen voor wie er niemand anders is. Dit doen wij met aandacht en vriendschappelijk contact. Van mens tot mens. Word ook vrijwilliger. Ga naar humanitas.nl en meld je aan.
10: Dinsdagavond, 8 uur.
11: Bas en Piet. Cultuur en uitspraak.
10: Dinsdagavond, 8 uur.
11: 60's tot heden. Muziek en inhoud.
10: Dinsdagavond, 8 uur.
11: De muziekexperts. Live op BR6.
12: Voor gemeente Bodegraven-Reewijk en de wijde omgeving.

0: Je luistert naar BRSS met het nieuws van 11 uur.
1: Jeroen van Kam met het NOS Journaal. In heel Frankrijk zijn vanavond mensen de straat op gegaan. Onder meer bij het Paleis van Justitie in Parijs was het druk. Aanleiding is de dood van de 11-jarige Liana. Haar lichaam werd vorige week gevonden in een graansilo. De hoofdverdachte is de vader van een vriendinnetje van Liana. Hij is al een paar keer verdacht van ontucht met minderjarigen. Maar justitie kwam nooit in actie. Demonstranten noemen dat onbegrijpelijk. In Reutlingen in het zuidwesten van Duitsland zitten 30.000 mensen zonder stroom na een brand in een transformatorstation. Duitse minister van Binnenlandse Zaken zegt dat het waarschijnlijk om brandstichting gaat. Vanwege de storing draaide een ziekenhuis tijdelijk op een noodgenerator en geplande operaties moesten worden uitgesteld. Ook werkten de verkeerslichten niet in de regio. Inmiddels is er een noodpunt ingericht waar telefoons kunnen worden opgeladen en babyvoeding kan worden opgewarmd. Wie er achter de brandstichting zit, is nog niet duidelijk. De douane heeft bij een controle van een containerschip in Rotterdam illegale goederen ontdekt die bestemd waren voor Rusland. Het gaat om auto-onderdelen. De kapitein van het schip is vrijdag aangehouden. Hij wordt verdacht van het overtreden van de sanctieregels die gelden vanwege de oorlog in Oekraïne. Daardoor is het verboden om sommige spullen naar of zelfs via Rusland te vervoeren. Het risico bestaat dat ze dan worden gebruikt voor de oorlogsindustrie. Op verschillende plekken in het land hebben regen en harde wind tot problemen geleid. Zo was bij Papendrecht de A15 in beide richtingen dicht, omdat er takken op de weg waren gewaaid. In Doetinchem zijn door de harde wind meerdere marktkramen omgewaaid. Voor zover bekend is niemand gewond geraakt, schrijft Omroep Gelderland. En in Heerenveen is brand uitgebroken in een huis nadat de bliksem daar was ingeslagen. Dat meldt Omroep Friesland. Het weer dan. In de loop van de avond wordt op steeds meer plaatsen droog. Vannacht koelt het af naar een graad of 10. Morgenochtend is het ook droog, maar daarna wordt het wisselvallig. Inmiddag zijn er opnieuw stevige buien met veel wind en kans op onweer. Het wordt dan rond de 17 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Het nieuwe werkcentrum is er voor vragen over werk. Vragen die je liever niet hardop stelt. Hoe kom ik hier weg? Vragen die over je toekomst gaan.
3: Hoe word ik beter in mijn vak?
2: Of één die je wakker houdt.
4: Hoe begin ik weer met werken?
2: Wat je werkvraag ook is, wij helpen je verder. Welkom bij het Werkcentrum. Vind jouw werkcentrum op werkcentrum.nl.
5: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
6: Toen mijn dochter klein was, vond ik al dat ze er mooi uitzag. Nu gaat ze trouwen en ziet ze er helemaal prachtig uit. Zeggen ze.
7: Oogziektes zie je niet aankomen. Door onderzoek zien we ze wel verdwijnen. Doneer daarom nu. Oogfonds. Onderzoek laat zien.
8: Dit had je al eerder moeten doen. Vrijwilliger worden bij BSS, de lokale omroep voor...

0: Bodegraven-Reewijk. Heb je altijd al iets willen doen in de media? Ben je nogal nieuwsgierig van aard en hou je je graag bezig met wat er in je eigen omgeving gebeurt? Dan kun je bij BR6 echt aan de slag. Je leert namelijk hoe je nieuws kunt vinden en verspreiden via de diverse mediakanalen zoals radio en televisie, maar ook digitaal via social media. Twijfel dus niet langer en kom ook meewerken. De omroep zoekt interviewers, cameramensen, editors en redacteuren. Natuurlijk word je begeleid en er wordt voor een opleiding gezorgd. Kijk voor meer informatie op de website van BR6 of stuur een e-mail naar vacature@br6.nl.
1: Voor gemeente Bodegraven-Reewijk en de wijde omgeving.

0: eten weg, blijkt uit driejaarlijks onderzoek van het Voedingscentrum. Vorig jaar gooiden we gemiddeld per persoon 25 kilo eten weg. Bij de vorige meting in 2022 was dat nog 28 kilo. Vooral brood wordt weggegooid, gevolgd door groente, fruit en aardappelen. Het verminderen van voedselverspilling is een doel van de Verenigde Naties, waar ook Nederland zich aan heeft verbonden. Over 5 jaar moet de verspilling in Nederland zijn teruggedrongen naar 18 kilo per persoon per jaar. Maar met de huidige trend wordt dat niet gehaald. Op verschillende plekken in het land hebben regen en harde wind tot problemen geleid. Zo was bij Papendrecht de A15 in beide richtingen dicht, omdat er takken op de weg waren gewaaid. In Doetinchem zijn door de harde wind meerdere marktkramen omgewaaid. Voor zover bekend is niemand gewond geraakt, schrijft Omroep Gelderland. In Heerenveen is brand uitgebroken in een huis nadat de bliksem daar was ingeslagen, meldt Omroep Friesland. De douane heeft bij een controle van een containerschip in Rotterdam illegale goederen ontdekt die bestemd waren voor Rusland. Het ging om auto-onderdelen. De kapitein van het schip is vrijdag aangehouden. Vanwege de oorlog in Oekraïne is het verboden om sommige spullen naar of zelfs via Rusland te vervoeren. Het risico bestaat dat goederen dan gebruikt worden voor de oorlogsindustrie. Dat verbod geldt ook voor auto-onderdelen. Het Nederlands elftal heeft in New York het oefenduel tegen Oezbekistan met 2-1 gewonnen. Keeper Bart Verbrugge moest het veld geblesseerd verlaten en werd vervangen door Mark Vlekken. Oranje speelt zijn eerste wedstrijd op het WK komende zondag tegen Japan. Het weer, vannacht koelt het af naar een graad of 10. Morgenochtend is het droog, maar daarna wordt het wisselvallig. In de middag zijn er opnieuw stevige buien met veel wind en kans op onweer. Het wordt morgenmiddag rond de 17 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Het nieuwe werkcentrum is er voor vragen over werk. Vragen die heel veel werkgevers hebben.
2: Waar vind ik nieuwe mensen?
1: Vragen over groei.
3: Hoe bied ik een leerwerkplek aan?
1: Of vragen waar je niet omheen kunt.
4: Hoe behoud ik mijn mensen?
1: Wat je werkvraag ook is, wij helpen je verder. Welkom bij het werkcentrum. Vind jouw werkcentrum op werkcentrum.nl.
5: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
6: De menukaart was wat wazig. Ik dacht, het is vast mijn leeftijd. Nu zie ik mijn man niet eens meer.
7: Oogziektes zie je niet aankomen. Door onderzoek zien we ze wel verdwijnen. Doneer daarom nu. Oogfonds. Onderzoek laat zien.
8: Luister elke zaterdagnacht

0: Je luistert naar BRSS met het nieuws van 1 uur.
1: Casper Meijer met het NOS-journaal. Nederlanders gooien wat minder eten weg, blijkt uit driejaarlijks onderzoek van het Voedingscentrum. Vorig jaar gooiden we gemiddeld per persoon 25 kilo weg. Bij de vorige meting in 2022 was dat nog 28 kilo. Vooral brood wordt weggegooid, gevolgd door groente, fruit en aardappelen. Het verminderen van voedselverspilling is een doel van de Verenigde Naties, waar ook Nederland zich aan heeft verbonden. Over 5 jaar moet de verspilling in Nederland zijn teruggedrongen naar 18 kilo per persoon per jaar. Maar met de huidige trend wordt dat niet gehaald. Wie geld overmaakt naar de bankrekening van een fraudeur hoeft door de bank niet te worden gecompenseerd. Dat oordeelt het Klachteninstituut Financiële Dienstverlening. 2 klanten van SNS werden slachtoffer van bankhelpdeskfraude. Ze maakten 59.000 euro over naar een rekening van wat later oplichters bleken te zijn. Volgens het Klachteninstituut kon de bank niet weten dat hun klanten slachtoffer waren van oplichting. Mini World Rotterdam heeft de deuren per direct gesloten omdat het failliet is. Het miniatuurmuseum had al langer financiële problemen. In het museum waren eerst vooral modelspoorbanen te zien, later ook bekende Rotterdamse bouwwerken zoals Stadion de Kuip en de Euromast. Voetballer Jurriën Timber wordt toch niet geselecteerd voor het WK voetbal. De verdediger van Arsenal had al een tijd last van een blessure. In zijn plaats komt Lucerel Geertruida in de selectie van bondcoach Ronald Koeman. De verdediger van Sunderland stond op de reservelijst van Oranje. Het Nederlands elftal won afgelopen avond met 2-1 het oefenduel tegen Oezbekistan. Het weer. Vannacht koelt het af naar een graad of 10. Komende ochtend is het droog. Daarna wordt het wisselvallig. In de middag zijn er opnieuw stevige buien met veel wind en kans op onweer. Het wordt rond de 17 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Het nieuwe werkcentrum is er voor vragen over werk. Vragen die je liever niet hardop stelt. Hoe kom ik hier weg? Vragen die over je toekomst gaan.
3: Hoe word ik beter in mijn vak?
2: Of één die je wakker houdt.
4: Hoe begin ik weer met werken?
2: Wat je werkvraag ook is, wij helpen je verder. Welkom bij het Werkcentrum. Vind jouw werkcentrum op werkcentrum.nl.
5: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
6: De diagnose reuma, dat betekent een nieuwe fase in je leven. De Nationale Vereniging Reumazorg Nederland helpt je bij deze overgang. Met tips, webinars en informatie over jouw vorm van reuma die je echt kunt gebruiken. Bijvoorbeeld over behandelingen, medicatie, leefstijl en zelfmanagement. Wat kan je zelf doen? Ga naar reumazorgnederland.nl voor wie leeft met reuma.
7: Sport is voor een groot deel emotie. En dat is zaterdagmiddag tussen 2 en 6 goed te horen.
8: Ja hoor, dit kan er worden! Ja!
7: Soms is het moeilijk de juiste toon te vinden.
8: Het is niet te geloven, hij zit erin!
7: Of de verslaggever bemoeit zich met de wedstrijd.
9: Het is geen kringgesprek jongens, want we zijn aan het voetballen.
7: Het wedstrijdverloop krijgt bijna een onverwachte wending.
10: Oh, hij ging er bijna zo in en die doelman denkt, nou zal ik voor de zekerheid die bal dan maar even uitpikken.
7: Zaterdagmiddag van 2 tot 6, 4 uur lang, Sport op zaterdag. Te beluisteren via BRSS, Midland FM en Gouwe Stad Radio.
11: Het enige wat ontbreekt zijn de doelpunten. Maar ik eet mijn hoed op als er geen doelpunten komen.
12: Voor gemeente Bodegraven-Reewijk en de wijde omgeving.
13: Oh.